0: Dit is Joe. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. In Berchem in Antwerpen is gisteravond een explosief gegooid naar een woning. Daarbij raakte de voordeur en een geparkeerde auto beschadigd. Er vielen geen gewonden. Er is nog geen verdachte opgepakt. Verder onderzoek moet uitwijzen of er een link is met het drugsmilieu. In Libanon zijn 6 doden gevallen bij een Israëlische aanval. Onder hen ook 3 hulpverleners, dat meldt de Arabische nieuwszender Al Jazeera. 22 anderen raakten gewond. De VS kondigde gisteren nog aan dat het staakt het vuren tussen Libanon en Israël met 45 dagen verlengd wordt. Maar de aanhoudende aanvallen roepen wel vragen op over dat bestand. De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing bevestigt dat China van plan is om 200 vliegtuigen van hen te kopen. Amerikaans president Trump had die bestelling gisteren bekendgemaakt aan het einde van zijn staatsbezoek in China. De topman van Boeing was ook deel van de Amerikaanse delegatie in Peking. En in play-off 2 van ons voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven voor het eerst in 8 wedstrijden kunnen winnen. Het klopte Antwerp gisteravond met 3-0. OHL blijft ruim laatste. Antwerp is uitgeschakeld voor de eindwinst in play-off 2 en dus Europees voetbal. We beginnen de dag met opklaringen, later wisselvalliger met maxima tot 14 graden. Morgen eerst nog zwaar bewolkt met lichte regen, later kans op intense en onweerachtige buien bij 15 graden en maandag wisselvallig bij 16 graden.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Niks gaat boven Modeweek bij Gix.
1: Schatke, ik heb 2 tickets geboekt. Wij gaan samen naar Parijs. We kunnen zelfs gaan shoppen.
0: Shoppen in Parijs? Maar zoet, het is Modeweek bij Gix.
1: Ah, maar dan gaan we naar Gix, hè?
0: Ah, oh, maar oui, chérie. Gix merkt je op. Duik de lente in bij Gix. Geniet van 15% korting op de hele collectie voor dames, heren en kids. Tot 16 mei in de winkels en tot 17 mei online op gix.be. Gix merkt je op.

0: sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar 1,50 euro per kilo. Check, check, check. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
1: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
2: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
2: Ja, dat is duidelijk.
1: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
4: Zeg Karen hier, ik zou een nieuw bijzettafeltje willen voor naast de zetel, maar wel van een mooie prijs.
5: Psst, Karen.
4: God, maar eigenlijk heb ik die zetel ook al wel lang.
5: Karen, stapelkorting bij Maurice.
4: Maar wat doe ik nu toch heel de tijd?
5: Karen, ik ben het. Huh? Bij Maurice krijg je stapelkorting. Hoe meer meubels gekoopt, hoe meer korting.
4: Echt?
5: Ja, 1 meubel is 5%, 2 meubels 10% en bij 3 meubels zelfs 15% korting.
4: Maar dat moet je toch niet fluisteren? Dat moet je roepen.
5: Maurice in Hulst. Verrassend veel won en droomplezier.
6: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen. Alle supermarktketens in ons land hebben de afgelopen 3 maanden hun prijzen verlaagd. En dat terwijl de inflatie stevig stijgt. Dat blijkt uit een eigen onderzoek van HLN. Het is een resultaat van de verregaande supermarktoorlog. En het lijkt goed voor je portefeuille, maar op lange termijn kan het slechte gevolgen hebben. Retail-expert Pierre-Alexandre Billet.
2: We zien zelfs vandaag nog een prijsdaling van meerdere procenten, zowel op verse voeding, op landbouwproducten, op shampoos. De meeste landen zorgen ervoor dat er een zachte prijsstijging is in lijn met de reële economie. In België gebeurt dat niet. En de dag dat er een prijsstijging is, zal die zeer hard voelbaar zijn.
1: En die prijsschok zou kunnen leiden tot een serieus vertrouwensverlies van klanten. In Berchem in Antwerpen is gisteravond een explosief gegooid naar een woning. Daarbij raakten de voordeur en een geparkeerde auto beschadigd. Er vielen geen gewonden en er is ook nog geen verdachte opgepakt. Verder onderzoek moet nu uitwijzen of er een link is met het drugsmilieu. En in play-off 2 van ons voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven voor het eerst in 8 wedstrijden kunnen winnen. Het klopte Antwerp gisteravond met 3-0. OHL blijft ruim laatste. Antwerp is uitgeschakeld voor de eindwinst in play-off 2 en dus Europees voetbal. We beginnen de dag met opklaringen. Later wisselvalliger met maxima tot 14 graden. Morgen eerst nog zwaar bewolkt met lichte regen. Later kans op intense en onweerachtige buien bij 15 graden. En maandag wisselvallig bij 16 graden.

0: Bij Profil maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
1: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
0: Op en top, professioneel. Met de pro van Profil. Dat beloven wij.
1: Ah. Profil.
0: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profil.be.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu, één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
1: Ja!
3: Carrefour. Nu vrijdag en zaterdag bij Brico, Brico City
4: en Brico Planet
3: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
4: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
3: Want zelfgemaakt
4: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
4: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
5: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
4: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Niks gaat boven Modeweek bij Gix.
6: Schatke, ik heb 2 tickets geboekt. Wij gaan samen naar Parijs. We kunnen zelfs gaan shoppen.
4: Shoppen in Parijs? Maar zoet, het is Modeweek bij Gix.
6: Ah, maar dan gaan we naar Gix, hè?
4: Ah,
6: maar
4: oui, chérie. Gix merkt je op. Duik de lente in bij Gix. Geniet van 15% korting op de hele collectie voor dames, heren en kids. Tot 16 mei in de winkels en tot 17 mei online op gix.be. Gix merkt je op.

0: mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
1: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers. En juist...
0: Sorry, kan dat wat korter?
1: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
0: Nee, nee, korter.
1: Koop lokaal. Voilà.
2: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
3: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
4: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
3: En ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
4: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
3: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
4: Ja, dat is duidelijk.
3: Ja.
5: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
6: Peugeot. Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.

0: maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
1: Ik kies Unlimited Internet.
0: En 5G.
1: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Go Yellow!
0: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
3: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Go Yellow!
0: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
3: Echt, een heel jaar.
0: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
4: Dit is Joe. Het nieuws van 8 uur.
5: Goedemorgen. Bij een zwaar ongeval in Braschaat is vannacht een jongere om het leven gekomen. Dat schrijft VRT Nieuws. De bestuurder vloog 's nachts uit de bocht tegen een boom. In de auto zaten 5 jongeren. Een van hen zou het niet overleefd hebben. De 4 anderen werden naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Het is nog niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Alle supermarktketens in ons land hebben de afgelopen 3 maanden hun prijzen verlaagd. En dat terwijl de inflatie stevig stijgt. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. Het is een resultaat van de verregaande supermarktoorlog. Het lijkt goed voor je portemonnee, maar op lange termijn kan dat slechte gevolgen hebben, zegt retail-expert Pierre-Alexandre Billet.
6: Deze synthetische lage prijzen zorgen ervoor dat onderliggend de prijsstijgingen niet worden doorgerekend. Wanneer zij zullen worden doorgerekend, zal dat als een bom inslaan en zal dat trapsgewijs zijn in plaats van een zachte prijsstijging met een impact op het consumentenvertrouwen waarschijnlijk.
5: In Berchem in Antwerpen is gisteravond een explosief gegooid naar een woning. Daarbij raakte de voordeur en een geparkeerde auto beschadigd. Er vielen geen gewonden, er is ook nog geen verdachte opgepakt. En verder onderzoek moet nu uitwijzen of er een link is met het drugsmilieu. Bijna de helft van de Vlamingen vindt dat ons land niet had moeten meedoen aan het Eurovisie Songfestival door de deelname van Israël. Maar 3 op de 10 vinden het wel goed dat we erbij zijn. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van de Stem van Vlaanderen van VTM Nieuws en HLN. Journaliste Hannelore Simoens.
7: De teneur is dus duidelijk. We hadden een statement moeten maken. Geen goedkeurend signaal aan Israël. Dit is hypocriet. Waarom Rusland niet en Israël wel? Veel liever hadden jullie Israël gewoon niet op het festival gezien. En dat zal zich mogelijk ook laten voelen in de kijkcijfers. 27% zegt dat ze niet gaan kijken, net door die deelname van Israël.
5: Vanavond is het dus de finale. Bijna de helft verwacht dat onze inzending Esila ergens onderaan zal eindigen. En de meesten denken dat Israël gaat winnen. In Libanon zijn 6 doden gevallen bij een Israëlische aanval. Onder hen ook 3 hulpverleners, gelinkt aan de pro-Iraanse militie Hezbollah. Dat meldt de Arabische nieuwszender Al Jazeera. 22 anderen raakten gewond. De VS kondigde gisteren nog aan dat het staakt het vuren tussen Libanon en Israël met 45 dagen verlengd wordt. Maar de aanhoudende aanvallen roepen wel vragen op over dat bestand. En in play-off 2 van ons voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven voor het eerst in 8 wedstrijden kunnen winnen. Het klopte Antwerp gisteravond met 3-0. OHL blijft ruim laatste. Antwerp is uitgeschakeld voor de eindwinst in play-off 2 en dus Europees voetbal. We beginnen de dag met opklaringen, later wisselvalliger met maximaal tot 14 graden. Morgen eerst nog zwaar bewolkt met lichte regen, later kans op intense en onweerachtige buien bij 15 graden. Maandag wisselvallig bij 16 graden.

0: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: Krevel. Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
4: Krevel. Leef beter.
5: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
6: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
8: Als venten, zijn bendidioten.
9: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
10: De geschiedenis van uw Google Chrome.
11: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
8: Respect wil ik nog wel proberen.
12: Mamma mia!
13: Wat was dat?
14: De nieuwe comedy-reeks
15: Strike!
14: Nu exclusief op streams.
16: Dit is Joe Easy.

0: Joe Easy.
1: Easy.
0: Enjoy.
1: And take it easy.
2: Never again. 30 jaar Milking. De eerste show was in no time uitverkocht. En daarom staan ze niet één keer, maar twee keer in de AFAS Dome in Antwerpen. Milking Forever. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober. Info en tickets via afasdome.be samen met Joe.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
5: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
4: Met een wel heel bijzondere bagage.
5: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
4: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
5: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
4: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
5: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
6: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
7: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
8: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
7: En in mei betaalt Vroonhoven de BTW in jouw plaats.
9: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: serieus, is die mee nu Waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zingen. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
1: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
2: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
3: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen. Een zwaar ongeval in Braschaat in de provincie Antwerpen. Een auto met 5 minderjarigen vloog er uit de bocht tegen een boom. Eén van hen overleefde het niet. De slachtoffers zouden allemaal tussen 16 en 17 jaar oud zijn. Je hoort Lieselot Klaases van het Antwerpse parket.
2: Een voertuig heeft daar de controle verloren over het stuur en is dan eerst met de rechterflank tegen een eerste boom gebotst, waarna dan frontaal tegen nog een andere boom is terechtgekomen. Het voertuig zaten 5 inzittenden. Die zijn allemaal zwaar gewond naar het ziekenhuis overgebracht en 1 slachtoffer is inmiddels overleden. Er is door het parket alleszins een verkeersdeskundige aangesteld die vannacht nog ter plaatse is gegaan.
1: En volgens de eerste vaststellingen reed de bestuurder te snel. De Vlaamse regering overweegt een fermettetax op vraag van de Boerenbond en Natuurpunt. Heel wat Vlamingen kopen boerderijen op het platteland op om er villa's van te maken. En ze doen daar dan niet aan landbouw. En dat kan niet, vindt Lode Sijssen van de Boerenbond.
3: Het probleem is dikwijls dat dan ook nog de bijhorende grond niet meer als landbouwgrond kan gebruikt worden, 1. Maar ook dat die nieuwe bewoners dikwijls moeite hebben met landbouwactiviteiten die dan nogthans thuis horen. Dat gaat dan over vergunningen voor een nieuwe stal of landbouwactiviteiten, oogstwerkzaamheden, zaaiwerkzaamheden, die alles wat later of wat vroeger op de dag plaatsvinden.
1: Ook Natuurpunt is tegen het opkopen van hoeves, omdat die de open ruimte innemen. Alle supermarktketens in ons land hebben de afgelopen 3 maanden hun prijzen verlaagd. En dat terwijl de inflatie stevig stijgt. Dat blijkt uit eigen onderzoek van HLN. Het is een testresultaat van de verregaande supermarktoorlog, zegt retail-expert Pierre-Alexandre Bille.
4: Ja, we zien dat de prijzen in de supermarkten meestal trager reageren. Maar dit is echt wel zeer traag en zeer uitzonderlijk. We zien zelfs vandaag nog een prijsdaling van meerdere procenten, zowel op verse voeding, op landbouwproducten, op shampoos. Dit is niet de normale gang van zaken.
1: Op lange termijn kan het zorgen voor een plotse stijging van de prijzen en die zullen we dan stevig voelen. De Belastingdienst controleert minder inkomsten uit korte termijn verhuur, zoals Airbnb-woningen. Vorig jaar ging het om zo'n 1200 controles, het jaar voordien nog om ruim 5000. Blijkt uit cijfers van de overheidsdienst Financiën, waarover Leco schrijft. Nochtans zijn die controles nuttig, want in 7 op 10 dossiers waren er overtredingen. We beginnen de dag met opklaringen, later wisselvalliger met maximaal tot 14 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met lichte regen, later kans op intense en onweerachtige buien bij 15 graden. Maandag wisselvallig bij 16 graden.
5: I've heard people say that too much of anything.

0: is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun, 8 euro korting. Deze deal moet je hebben.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
4: en Brico Planet
3: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
4: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
3: Want zelfgemaakt
4: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
5: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
7: Mijn haar omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
7: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
8: Hey, Laura Tesoro hier. Het is zover. 10 jaar zijn we al op aan het wachten, maar nu gaat het eindelijk gebeuren. Ben je er klaar voor? So You Think You Can Dance is terug. De legendarische danscompetitie waarin de beste Belgische en Nederlandse dansers het tegen elkaar opnemen. En ik mag op de eerste rij staan. Elke zondag kan je het nieuwe seizoen van So You Think You Can Dance volgen bij VTM en op VTM Go. VTM, kleurt je dag.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
9: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
11: Dat is een kiwinner.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3 plus 1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
13: Profel.
14: Profel staat al meer dan 75 jaar voor Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere beloften. Meer info op profel.be.
15: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: Een kleedje, een short of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
1: Oh my god, mama, dank u!
2: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
3: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
6: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
5: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
7: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
9: Dat is een kiwinner.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
10: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.

0: Cause I will leave the light on.
1: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
2: Check, check, check. Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels. Met extra korting. Boek nu bij TUI.
4: Dit is Joe. Nieuws van 10 uur.
5: Goedemorgen. Een zwaar ongeval in Braschaat in de provincie Antwerpen. Een auto met 5 minderjarigen vloog er uit de bocht tegen een boom. Eén van hen overleefde het niet. De slachtoffers zouden allemaal tussen 16 en 17 jaar oud zijn. Je hoort Lieslotte Klaases van het Antwerpse parket.
6: Een voertuig heeft daar de controle verloren over het stuur en is dan eerst met de rechterflank tegen een eerste boom gebotst, waarna het dan frontaal tegen nog een andere boom is terechtgekomen. Het voertuig zaten 5 inzittenden. Die zijn allemaal zwaar gewond naar het ziekenhuis overgebracht en 1 slachtoffer is inmiddels overleden. Er is door het parket alleszins een verkeersdeskundige aangesteld die vandaag nog ter plaatse is gegaan.
5: En volgens de eerste vaststellingen reed de bestuurder te snel. De Vlaamse regering overweegt een vermettentax op vraag van de Boerenbond en Natuurpunt. Heel wat Vlamingen kopen boerderijen op het platteland op om er villa's van te maken. En ze doen daar dan niet aan landbouw. En dat kan niet, vindt Lode Seyssen van de Boerenbond.
7: Het probleem is dikwijls dat dan ook nog de bijhorende grond niet meer als landbouwgrond kan gebruikt worden, 1. Maar ook dat die nieuwe bewoners dikwijls moeite hebben met landbouwactiviteiten die er nogthans thuis horen. En dat gaat dan over vergunningen voor een nieuwe stal of landbouwactiviteiten, oogstwerkzaamheden, zaaiwerkzaamheden, die alles wat later of wat vroeger op de dag plaatsvinden.
5: Ook Natuurpunt is tegen het opkopen van hoeves, omdat die de open ruimte innemen. Alle supermarktketens in ons land hebben de afgelopen 3 maanden hun prijzen verlaagd. En dat terwijl de inflatie stevig stijgt. Dat blijkt uit eigen onderzoek van HLN. Het is een testresultaat van de verregaande supermarktoorlog, zegt retail-expert Pierre-Alexandre Bille.
8: Ja, we zien dat de prijzen in de supermarkten meestal trager reageren. Maar dit is echt wel zeer traag en zeer uitzonderlijk. We zien zelfs vandaag nog een prijsdaling van meerdere procenten, zowel op verse voeding, op landbouwproducten, op shampoos. Dit is niet de normale gang van zaken.
5: Op lange termijn kan het zorgen voor een plotse stijging van de prijzen en die zullen we dan stevig voelen. De Belastingsdienst controleert minder inkomsten uit korte termijn verhuur, zoals Airbnb-woningen. Vorig jaar ging het om zo'n 1200 controles, het jaar voordien nog om ruim 5000. Blijkt uit cijfers van de overheidsdienst Financiën, waarover Lico schrijft. Nochtans zijn die controles nuttig, want in 7 op 10 dossiers waren er overtredingen. We beginnen de dag met opklaringen, later wisselvalliger met maxima tot 14 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met lichte regen, later kans op intense en onweerachtige buien bij 15 graden. Maandag wisselvallig bij 16 graden.
9: Kleinmans en Van Geel.
10: Na al dat triestige weer van de afgelopen week zijn er nu 2 zonnetjes op de radio. Welkom bij Kleinmans en Van Geel.
11: Goedemorgen.

0: Een inner smile, dat is altijd wat ik krijg als ik samen met jou radio mag maken, Jonas van Geel.
1: Ja, ik krijg buikkrampen als ik nacht doe.
0: ook een goeie morgen.
1: Goedemorgen, Jelle Kleijmans.
0: Hoe is het?
1: Ja goed, jij ziet er weer stralend uit.
0: Ik heb mijn best gedaan. We hebben gisteren een dot van een optreden gegeven in Scherpenheuvel.
1: In Scherpenheuvel, en we zijn niet te voet gegaan.
0: Nee, inderdaad. En we zijn ook geen kaarsen gaan branden.
1: Nee, helaas. Hadden we misschien moeten doen.
0: Hadden we moeten doen.
1: Maar had, ja, fijn.
0: Ja, hadden we niet, hebben we niet gedaan.
1: We hebben het niet gedaan.
0: Waar gaan we het vandaag niet over hebben?
1: Wel, ik wou meteen doorgaan daarnet over kaarsbranden. Anderlecht had dat misschien beter wel gedaan, een kaars gebrand. Want ze zijn de bekerfinale helaas verloren van Union.
0: Ja, ja.
1: Het spijtige, het blijft een beetje duur bij Anderlecht.
0: Sukkelstraatje.
1: Het zit er een beetje in sukkelstraatje. Maar goed, we gingen het er niet over hebben. We wensen ze veel beter.
0: Heb je gekeken naar de finale?
1: We hebben een stukje samen gekeken.
0: Bekerfinale. Ja.
1: Maar goed, het was, ja. Het zat er even in, maar dan is het... Maar, kijk,
0: het zat erin en dan zat het er weer uit. Hè.
1: Ja, en dan zaten er vooral twee andere golen in.
0: Ja, exact.
1: Maar we gaan het er niet over hebben.
0: We gaan het ook niet hebben over de finale van de Mol. Dat is morgen.
1: Dit is morgen, daar gaan we het niet over hebben. Ik moet heel eerlijk zijn, ik heb niet gekeken.
0: Nee, maar dat is gewoon een moeilijk zo zondagavond. Dat is lastig voor ons. Hè?
1: Maar ja. Goed, dat is morgen. Laat ons het er niet over hebben.
0: Maar voor zij die wel kijken, heb een leuke avond.
1: We gaan het ook niet hebben over de finale van Eurosong. Dat is vanavond.
0: Ja, maar dat is dus echt gecontesteerd.
1: Ja, daar gaan we het niet over. Het is zo moeilijk.
0: Ja.
1: Mogen we wel kijken eigenlijk? Mogen we niet kijken?
0: Ik weet het niet.
1: Ja, dat is dus de reden dat we het er niet gaan over hebben. Het ligt gevoelig.
0: Maar we hebben vanavond ook een optreden, dus we hebben een excuus.
1: Ja. Maar we wensen wel België zeer veel succes voor vanavond.
0: Met het nummer... Ik wist dat je het niet ging weten. Dancing on the Ice.
1: Ja, maar ja, dat is toch ongelooflijk.
0: Ah ja, ik had het opgeschreven.
1: Ah ja, want jij wist het ook niet.
0: Natuurlijk niet, maar ik heb het opgeschreven niet.
1: Voilà, okay.
0: Bon, waar gaan we het wel over hebben?
1: Wel, we gaan het hebben over een schat.
0: Een schat?
1: Ja, een schat. Er is dus ergens in België goud verstopt en dat kan je winnen.
0: Alright, gaan we het dus nog over hebben. We gaan ook quizzen, de Ork quiz.
1: Zeer fijn.
0: Ja, en ja, zeg, er is een nieuwe reeks op streams.
1: Ja, maar daar kan ik niks over zeggen.
0: Nee. Ah nee, want ene Jonas van Geel speelt daar zowat de hoofdrol in.
1: Ja, maar het is toch raar dat ik er iets over zeg. Hè?
0: Nee, ik weet, dat begrijp ik. Dat is wel lastig. Daarom ga ik bellen met een andere hoofdrolspeler. En jij mag meebellen met mij, maar ik zal het wel leiden dan.
1: Met wie gaan we bellen?
0: Ah, dat ga ik zo meteen vertellen.
1: Okay.
0: Na Sister Sledge. Ja, dat is een goede overgang, toch?
1: Ik vind het een hele goede... Je verwachtte nog iets van mij om te zeggen?
0: Nee, nee. Normaal zeg je dan ho, ho, ho, ho, maar je zei
1: okay,
0: niks.
1: Oké, maar ik doe het nog eens.
0: Ah, na Sister Sledge.
1: Ho, ho, ho, ho, ho.
0: Met Lost in Music. Goedemorgen.

0: Coldplay en BTS met My Universe. Ja, en dan nu. Ik kan mijn tv niet aanzetten of ik zie de trailer van de nieuwe Vlaamse comedyreeks Strike op streams. Met onder andere mijn compaan Jonas van Gelie.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt.
0: Maar er zitten gelukkig ook echt heel goede acteurs in. Zoals Innie Massé, Nathalie Meskes, Leen van Rooyen, Vic de Wachter en Ben Segers. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Benny.
2: Jawel.
0: Ben.
2: Aanwezig.
0: Ben, Strike, waar gaat die reeks over? Want Jonas wil daar niets over vertellen. Ik mag hem niks vragen.
2: Jonas wil er niks over vertellen, zal ik het wel doen. Strike, dat is een leuke, funny reeks. En die gaat over een beetje gekke familie. De familie Hendricks, met de grootouders eigenlijk, Vic de Wachter en Camilla Blero. En die hebben 3 dochters en hebben 1 zoon. En die hebben allemaal hun aanhang, dus partner. En het gaat eigenlijk een beetje over het wel en wee van zo'n funny familie. Je zou denken, het gaat over bowlen, maar ja, dat zijn de bowlingmannen, ja. De mannen.
1: Eigenlijk wordt er niet gebold, Benny. Er wordt bowlen niet, hè.
2: Ja. Nee, wij bowlen niet. Nee, de bowling is eigenlijk meer een uitvlucht om het zo wat te hebben over het wel en wee, wat die mannen bezighoudt. Onder andere de vrouwen of andere dingen.
1: Herkenbaar.
2: Eigenlijk heel herkenbare dingen. Ja.
0: En welke rol speel jij, Ben?
2: Ik speel Gunther en ik ben de partner van een van de dochters van Innie Massé. En Gunther is een schooldirecteur, maar een beetje een uitgeblust type. Ziet de vrouwtjes ook nog wel graag.
1: Herkenbaar voor jou, Ben? Herkenbaar voor jou?
0: Voelde hem
1: dat personage?
2: Totaal onherkenbaar. Ik vind het zeer diep moeten gaan voor deze rol natuurlijk.
0: Tuurlijk.
2: Het is Gunther is een vrolijke Frans. Zegt wat er op zijn lippen ligt. Zegt wat dat hem denkt. Simpel. Maar wel een goed hart.
0: Dus
2: dat is natuurlijk bij iedereen wel, ja.
0: Ben, dus als ik het goed verstaan, het gaat vooral over koppels en wat er tussen koppels gebeurt. De vraag die op ieders lippen brandt. Hoe is Jonas van Geel op set?
1: Hoe
0: gedraagt hij zich daar? Is dat leuk werken met hem? Is dat vervelend? Hoe is dat?
1: Ben, eerlijk zijn, een makker.
2: Ja, ik ben heel eerlijk. Ik heb al verschillende keren met Jonas mogen werken. Ik zeg al mogen, hè, jongens.
1: Dat is mooi.
2: En dat is eigenlijk altijd heel fijn. Ja, ik had misschien iets anders verwacht, maar nee, ik heb al destijds nog met de Biker Boys en Jonas is altijd hetzelfde gebleven. Is mooi zichzelf
1: gebleven. Ondanks dat grote succes, hè, Ben.
0: Waarom zei je dan bij Kleinels en Van Geel zoveel veranderd?
2: Grote succes natuurlijk, dat is niet iedereen gegeven, maar de Jonas die blijft mooi met zijn voetjes op de grond en dat vind ik altijd fijn. Ja,
1: wel, en om dan een compliment terug te geven, ik zou zeggen, Jelle, je moet de reeks zien, want er zijn weinig acteurs zo geestig en grappig als Ben Segers. En niet alleen in Strike, hij is het altijd, maar wederom in Strike ook. Kleine anekdote. Dus er zijn altijd replieken. Hè, dat is dan wat je moet van buiten leren als acteur. Hè, dat is uw tekst. En dan, na de repliek, zijn er altijd nog 3 dingen die Ben Segers altijd roept.
2: Hallo.
1: En het straffen is... Hallo. En het straffen is dat die 3 replieken het altijd halen. Die zitten er altijd in. Alles wat Ben Segers nog roept, is altijd geestig. En meestal nog geestiger dan wat er geschreven is. Voilà, kijk.
2: Dan wat er geschreven staat, eigenlijk.
1: Dat is het, Ben.
2: Ik kan eens met Saban bellen, toch.
0: Ja. Zeg, maar misschien moeten we gewoon een reality-reeks gemaakt worden over Ben Segers. U gewoon volgen en dan...
1: Voilà. En sowieso...
2: Over het wel en wee van Ben Segers.
1: Het wel en wee.
2: En gaan werken en gaan slapen, eigenlijk.
1: Voilà, het wel en wee.
2: Denk er eens over na.
1: We denken er over na. Benny, dankjewel dat we je mochten bellen. En geniet van je weekend.
0: Wacht. Jongens, heel belangrijke vraag. We zijn hier reclame aan het maken. Vanaf wanneer is dat te zien op streams?
2: Dat is al een paar dagen te zien.
0: Dat is nu al.
2: Ik denk van de 13e. Ja, dat is nu al.
1: Op dit eigen moment zou je naar streams kunnen gaan.
2: Op dit moment kun jij daar nu beginnen kijken.
1: Ik ga dat nu doen. Nu. Oké, Benny, dankjewel. Hè.
2: Nu. Tot dan nu doen.
1: Ik ga dat nu doen. Ben, dag. Oké, ik ga dat. Ja, en dan ga ik nu streamen, Jona. Nu.
0: Ja, oké.
1: Luister, maar naar de plaat.
0: Je moest al weg zijn.
1: Ja. Het is goed.

0: Milano. Tacos maken in Mexico.
1: Win for Life. Win for Life. Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Een leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
5: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
6: Koop lokaal. Voilà.
5: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
7: In mei verlengen we bij La Perre onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. Maak nu je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
8: Niks gaat boven Modeweek bij Gix.
9: Schatke, ik heb 2 tickets geboekt. Wij gaan samen naar Parijs. We kunnen zelfs gaan shoppen.
8: Shoppen in Parijs? Maar zoet, het is Modeweek bij Gix.
9: Ah, maar dan gaan we naar Gix, hè?
8: Ah, mais oui, chérie. Gix merkt je op. Duik de lente in bij Gix. Geniet van 15% korting op de hele collectie voor dames, heren en kids. Tot 16 mei in de winkels en tot 17 mei online op gix.be. Gix merkt je op. Krevel.
10: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
11: Krevel. Leef beter.
12: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
13: Ja! Carrefour.
14: Vandaag is het gekke zaterdag. Dus pizza time bij Domino's Pizza. Afhalen kan vandaag al vanaf 6 euro. Bestel op domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
15: Kleimans en Van Geel.

0: En dan nu... De Ork Quiz.
1: Ja, je hebt er natuurlijk een hele week naar liggen verlangen naar de leukste quiz van heel Radioland, de Ork Quiz. Het is super simpel. Wij stellen een vraag en jij voelt aan met het juiste antwoord. Bijvoorbeeld, ork, soep eet je met een...
2: Vork.
1: Verkeerd. Nee, verkeerd.
2: Ork, soep eet je met een...
1: Lepel.
2: Nee. Exact.
1: Stel dat je verkeerd bent, geen enkel probleem, we hebben een prachtige troostprijs.
2: Namelijk een lepel.
1: Een kleine zin van geen lepel. Maar we hebben ook een fijne hoofdprijs deze week.
2: Ja, wij dachten aan de luisteraars en vooral aan het slechte weer. Dus wij dachten, misschien is er niks leuker dan een prijs te geven dat ons helpt om de regen te overwinnen of vooral te overdekken.
1: Een paraplu.
2: Nee. Cinematickets.
1: Oh ja, dat
2: ja,
1: is
2: wij
1: leuk.
2: Geven zomaar 4 cinematickets weg. Bijvoorbeeld, kan je gaan kijken naar Michael nu.
1: Michael.
2: Of bijvoorbeeld de
1: Devil Wears Prada 2.
2: Bijvoorbeeld. Ja. Of de nieuwe Almodovar. Enfin, dat kan je dus allemaal gaan zien met die 4 cinematickets.
1: De nieuwe Almodovar.
2: Ja,
1: kan. Nee, het kan allemaal. Wil je meespelen? Dat kan. Dan moet je gewoon even ork in de Joe-app sturen. En wie weet hebben we je zo meteen aan de lijn.
0: De Ork Quiz.

0: staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
1: Absoluut, met de Pro van Profel, dat beloven wij.
2: Ah, Profel.
1: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
3: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
4: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
3: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
4: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
3: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
4: Ah, dat is duidelijk.
3: Ja.
5: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
3: Peugeot.
6: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
9: Deze week alle rosé-wijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die je onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
10: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
11: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
12: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
13: Kleinmans en Van Geel.

0: blauw van de scene. En dan nu...
1: De Ork-Ork-Ork-Quiz.
0: De zenuwen gieren weer door de keel en door de darmflora, want we spelen de spannendste quiz
2: darmflora
0: ter wereld. De Ork-Ork-Ork-Quiz. En dat doen we met Hilde. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, jongens.
0: Goedemorgen.
2: Hilde, hoe was jouw week?
3: Koud. Vooral heel koud.
0: Echt, hè?
2: Zeg, wat doe jij in het dagelijkse leven, Hilde?
3: Ik ben webmaster, dus ik heb een eigen bedrijfje en ik maak websites en zo.
2: Maar dus dat wil zeggen, je hebt veel binnengezet, maar je zit altijd veel binnen met die job, denk ik.
3: Klopt, ja.
0: Je kan toch ook naar buiten gaan met een laptop en daar een webmaster zijn, nee?
3: Dat kan, als het echt warm weer is, durf ik dat toen in mijn tuin en zo, maar nu... Ja,
2: dat is gevaarlijk, hè, tegenwoordig, de Aziatische webmaster. Die rukt op. Nee. Maar Hilde, jij kan cinematickets winnen. Wat zou je daarmee doen?
0: Cinema gaan, naar de Devils, voetbal gaan. Ja.
3: Nee, The Devil's Wear Prada vind ik wel een leuke film, dus die wil ik wel gaan zien.
2: Ah, ja. Oké. Okay. Goed, wel, als jij de 7 juiste antwoorden kan geven binnen de 30 seconden, dan win jij.
0: Maar bij een fout antwoord is het meteen gedaan. En vooral ook genoeg snelheid maken, hè, want 30 seconden is niet veel. Goed, Hilde, maak je klaar. Ik tel af. 3, 2, 1, go!
2: Epel, epel, epel, kipfilet snijden met een...
3: mes.
2: Erks, erks, erks, het nummer Cherie is van de zanger Eddie...
3: Wally.
0: Ja.
2: Fage, fage, fage. De bestuurder van een auto noemen we een show.
3: Chauffeur.
0: Ja.
2: End, end, end. Het Koninklijk Paleis staat in...
3: Brussel.
2: Ogen, ogen, ogen. De garagist DDT wordt gespeeld door Jacques...
3: Vermeerde.
2: Ommelijn, ommelijn, ommelijn. Het nummer labeltjes gewijs is van Bart...
3: Beters.
2: Iti, iti, iti. Rood en wit zijn de kleuren van Manchester...
3: United.
0: Ja! Ja, goed zo! En ze doet het.
2: Ongelooflijk.
0: De eerste winnaar van dit seizoen.
2: Amai, dat is waar. Hilde, proficiat. Jij hebt 4 cinematickets gewonnen. Amai, zeer straf. Iti, iti, iti. Rood en wit zijn de kleuren van Manchester
0: United. Zijn ze.
2: Wel,
0: goed.
2: Ik moet eerlijk zijn, ik had het niet verwacht. Hilde, hoe komt... Ben jij geïnteresseerd in voetbal? Je wist veel.
3: Nee, absoluut niet. Maar ik ken ondertussen wel een beetje het principe van de quiz, dus ik wil mij niet laten instinken.
0: Een trouwe fan.
2: Dat is typisch een webmaster. Die laten zich niet instinken.
0: Ja, dat is, zo zijn ze.
2: Wel ongelooflijk.
3: Ja, zoals dat jullie vorige week over phishing hadden, ik ga mij ook niet laten phishen. Hè,
2: ja, Hilde, je bent bij de pinken.
0: Hilde... We zijn vooral heel blij, Hilde, want het is de eerste keer dat er is iemand... Het is lang geleden dat iemand heeft gewonnen.
2: Ja, Hilde, dank je wel om mee te spelen. En,
3: graag gedaan, jullie bedankt.
2: Proficiat en geniet van The Devil Wears Prada 2.
3: Dank je wel.
2: Bye bye,
0: Hilde.
2: Fijn weekend.
3: Bye bye.
0: Ah wel, van Geel. Nu ben ik eens content, hè.
2: Amai, vind ik echt straf. Goed gedaan.
0: Ja,
2: heel goed gedaan.
0: Echt, we waren echt... Ja, amai, ik ben sprakeloos.
2: Nu moeten we terug 7 nieuwe vragen verzinnen.
0: Ja, dat is het enige nadeel.

0: aan het bekomen, hè?
1: Ja, zeg, straf gespeeld van haar, hè?
0: Ja, de radiowetten werden getart, hè?
1: Ja, en het was ook nodig, hè? Ik bedoel, er was nog altijd niemand gewonnen. En nu wint...
0: Eindelijk.
1: Ja, chance voor ons, want anders moesten we die auto weggeven, hè? Hey, maar we zijn er goedkoop vanaf gekomen, hè?
0: Oh, ik sta je dat in zweet. Het is goed dat het zo meteen het nieuws van 11 is. Maar daarna zijn we er weer.
2: Bij Kleimans en Van Geel.
0: Meer Kleimans en Van Geel. Dus Marcel komt bijvoorbeeld zijn kijk op de week geven.
1: Ja, en dat zal weer gepeperd zijn, hè?
0: Inderdaad. Ze zijn iets vergeten te draaien.
1: Maar Jelle, het is normaal dat ze het zijn vergeten, want we zitten met een speciaalke.
0: We vergeven het hen deze week.
1: We zitten met een première.
0: Dat is wel waar.
1: Het is een beetje een première.
0: Ja. Maar dat is dus voor straks.
1: Ja.
0: En Van Geel, ik wil het toch hebben over het Eurovisie Songfestival.
1: Toch?
0: Ja.
1: Want we gingen het er niet over hebben.
0: Nee, dat is juist.
1: Nee, maar waar wil je het dan over hebben?
0: Omdat ik wil weten of we het er wel over kunnen hebben.
1: Of dat we het er mogen over hebben.
0: Of we het erover mogen hebben.
1: Daar gaan we het over hebben.
0: Dat is tof, hè? Dat is voor na het nieuws van 11.
2: Dit is Joe. Met Kleimans en Van Geel.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
1: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
0: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
2: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
5: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Oh, sorry voor het lawaai. Ik sta hier naast een koppel. Een koppel van huis gemaakt. En zij verbouwen een volledig huis. Zonder verbouwervaring. Zeg, doe voorzichtig, hè, mannetjes. Er zijn ook veel kamers om af te werken. Het is voor een gratis huis, hè.
7: Au.
6: Huisgemaakt, elke maandag en woensdag bij VTM en op VTM Go.
8: VTM, kleurt je dag.
9: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
10: Goedemorgen. De minderjarige die tegen een boom reed in Brasschaat reed bijna 100 km per uur in een zone 50. Dat bevestigt het Antwerpse parket. Bij dat ongeval kwam één minderjarige om, vier andere tieners zijn zwaar gewond. Aangezien het om 16- en 17-jarigen gaat, waren ze wellicht in overtreding, zegt journaliste Barbara Keuleers.
11: In ons land mag je, als je minderjarig bent, alleen maar rijden met een model 36 voorlopig rijbewijs. En dan mag je maar met de rijinstructeur rijden of met één vaste begeleider. En ook niet tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's morgens.
10: Je kunt nog steeds online Roundup kopen. Dat is een illegale onkruidverdelger met glyfosaat die schadelijk is voor onze gezondheid en het milieu. Het product is dan ook al bijna 8 jaar verboden in ons land voor particulieren, maar het wordt toch nog verkocht, dat ontdekt het Nieuwsblad. Je hoort minister van Consumentenbescherming Rob Peenders.
12: We stellen vast dat vooral in Polen er een markt is ontstaan die zich vooral naar professionele verkopers richt, maar waarbij ook gewone consumenten en dus ook Belgen bestellingen doen. Daardoor overtreed je niet alleen de wet als consument, maar het is vooral de verkoper die de Belgische wetgeving niet naleeft.
10: De Russische president Poetin reist volgende week naar China. Hij wil er de samenwerking met de Chinese president Xi Jinping bespreken. China is de grootste afnemer van Russische olie en gas. Het bezoek van Poetin aan China komt een week na het bezoek van Amerikaans president Trump. Het is overwegend droog, maar later op de dag kans op buien en onweer, maximaal tot 14 graden. Morgen en maandag opnieuw wisselvallig bij 15 graden. In de loop van de week wordt het wel stilaan warmer en droger met volgend weekend echt lenteweer.
13: Kleimans en Van Geel.
14: De ochtendstond heeft goud in de mond. En blijkbaar ook in de grond.
15: Dat is goed gevonden.
16: Dat is voor zometeen. Goedemorgen.

0: uit 86, Borderline van Madonna.
1: Wat hebben we geleerd?
2: Ja, Jelle, wat heb je deze week geleerd?
0: Wel, goed nieuws uit Finland. Ja. Onverwacht nieuws zelf. Weet je nog dat in 2011 Steven Spielberg een kuifjesfilm heeft gemaakt?
2: Het geheim van de eenhoorn.
0: Exact. Wel, toen hadden ze dus aangekondigd, maar er komen er nog twee grote en Peter Jackson gaat die maken.
2: Ja.
0: Nooit meer wat van gehoord.
2: Nee.
0: Tot nu, het festival, het filmfestival in Cannes is bezig.
2: Ja.
0: En hij werd geïnterviewd, Peter Jackson, de grote regisseur. En hij heeft dus verklapt dat hij aan een filmscenario bezig is. De opvolger van Kuifje en het geheim van de eenhoorn.
2: En wat zou die zijn, weet je dat al? Want dat... jij hebt, even terzijde, jij hebt toen de Vlaamse versie ingesproken. Jij was Kuifje.
0: Ik mag dat toch wel even beamen. Niet? Dat
2: want dit, toen, de eerste film, was het een soort van... Dat is een strip ook, want jij bent echt Kuifjes fan ook.
0: Ja, dat is een strip van Kuifje. En daar hebben ze dan een film rond gemaakt, maar ze hebben daar nog andere stripverhalen van Kuifje bij betrokken. Bon, dat zat goed in elkaar, maar dat was niet het grote kassucces.
2: Nee. Dus, ja. Maar goed, wel genoeg om een tweede film te maken, maar er is nog niets geweten over de titel van de nieuwe...
0: Nee, nog niet. Er is ook nog niet gezegd wanneer ze het gaan opnemen, dus het gaat zeker nog jaren duren, maar hij is er aan bezig.
2: Hij komt.
0: Voilà, hij komt, de lieve goede Peter Jackson. Goed, wat heb jij geleerd deze week?
2: Wel, ja, geleerd. Ik heb vooral iets bijzonders gelezen. Er is een goudschat die je kan winnen op dit moment in België.
0: Door te graven? Of?
2: Ja, dat is vaak met schatten. Hè?
0: Ja,
2: schatten moet je vaak opgraven. Nee, dit is een goudschat ter waarde van 6.700 euro. En die ligt ergens in Vlaanderen. Het is een soort van marketing stunt van een edelmetaalbedrijf EGS uit Reti.
0: Ja.
2: Oh, voilà, kijk.
0: Dat is de Kempen.
2: Dat is de Kempen.
0: Stille Kempen.
2: En ze hebben dus goud verstopt in verschillende steden van ons land. Ter waarde van 6.500 euro. En je kan dat winnen. En je kan dat winnen door je online in te schrijven. En dan ontvang je elke week hints via e-mail. En moet je dus die schat zoeken. En kan je die dus effectief winnen. En er zijn ondertussen al duizenden kandidaten die zich hebben ingeschreven.
0: Ah ja, natuurlijk. Wie wil dat nu niet winnen?
2: Ja, maar dat is toch de verbeelding. Vroeger als kind ging je toch op zoek naar een schat.
0: Zeker en vast. Schattenjacht.
2: Kijk, ik vind het een zeer goede marketingstunt. Want zij zeggen het is om mensen dichter bij elkaar te brengen in negatieve tijden. Maar goed, het is ook wel natuurlijk een soort van reclame voor goud eigenlijk.
0: En het geheim van de eenhoorn, dat mondt uit in het album De Schat van Scharlaken Rackham. Dus zo is de cirkel toch weer al rond in Wat hebben we geleerd?
2: Och, wat die mannen in Reti toch kunnen bedenken, hè?
0: Ongelooflijk.
2: Zeg Jelle, maar jij wou het ook niet wel misschien hebben over het Eurovisie Songfestival?
0: Nee, duidelijk wel hebben over het Eurovisie Songfestival.
2: Okay.
0: Want vanavond is de grote finale. En misschien moeten we toch eens bellen met Jan Bosman, de grote Eurovisie Songfestival-kenner van Joe. Als jij dat ook goed vindt.
2: Ik vind dat zeer goed.
0: Oké, dat is voor na Charles en Eddie. Would I lie to you?
2: Zou ik zo wel zeker.

0: satisfied.
1: Klinkt hedendaags, hè?
2: Klinkt zeer hip.
1: Met een beat, met...
2: het zit er allemaal in. Ja, zeer goed, zeer goed nummer.
1: Nu, wij hebben hier bij Joe een echte kenner. Een Eurovisie Songfestival kenner in ons midden. En die mogen we nu een belletje geven. Goedemorgen, Jan Bosman.
3: Goedemorgen, dag Jelle, dag Jonas.
1: Goedemorgen. Hoe spannend is vanavond voor jou?
3: Ik ben vooral blij dat we in de finale zitten. Want dat had niemand verwacht uiteindelijk. En dat we nu in de finale zitten, maakt het toch wel iets leuker om het Songfestival toch te volgen uiteindelijk.
2: Zeg Jan, en waarom, omdat je zegt dat niemand verwacht, waarom had niemand dat verwacht?
3: Goh ja, als je afgaat op de bookmakers, ik heb er zo'n aantal gevolgd en bijvoorbeeld wat de halve finale van donderdagavond betrof, dat die hadden ze allemaal juist. Dus dat waren de 10 die het hoogste geclasseerd waren, die zijn ook allemaal doorgegaan naar de finale. En bij België waren dat er in het beste geval 9, maar België had niemand erbij gerekend uiteindelijk.
1: Ja, maar Jan, dat is dan wel gelukt. Die bookmakers zijn ook altijd verkeerd als het over België gaat. Vorig jaar met Wetse Bestien gingen we erbij zijn, dan waren we er niet bij. Nu gingen we er niet bij zijn, zijn we er wel bij. Wat is dat met die bookmakers?
3: Ja, dat draait daar vooral om geld en mensen die inzetten. En dat heeft vooral financiële belangen. Dus draait daar ook wel een beetje om natuurlijk. Dus,
2: zeg Jan, en maken we dan volgens jou of de bookmakers, maken we dan kans in de finale?
3: Ik heb nu gekeken en we staan ergens tussen de 20ste en de 25ste plaats in de finale. Dus we moeten er volgens boekmakers alweer niet veel van verwachten.
2: Dus
3: maar
2: je
3: weet maar nooit, hè. Ja, dus we gaan winnen misschien wel. Het zou best iets winnen.
1: Wie zijn wel dan de grote kanshebbers?
3: Ja, Finland wordt al maanden zeg maar, als winnaar getipt. Denemarken zit daar ook bij. Australië, Griekenland ook tegenwoordig. Frankrijk wordt ook regelmatig genoemd. Dus dat zijn wel de landen om naar uit te kijken. En ik heb de halve finale zo'n beetje gevolgd. Ik snap de fuss rond Finland niet helemaal. Ik vind Denemarken wel heel goed, dus ik hoop dat Denemarken vanavond mag winnen.
2: Dus jij zou je geld inzetten op Denemarken?
3: Ja, maar ik ben geen gokker, dus ik zou sowieso geen geld inzetten. En als je geld wil winnen, dan moet je gewoon, of veel geld wil winnen, dan moet je op België geld inzetten en hopen dat die ook winnen.
2: Ja, dat is waar.
1: Jan, jij gaat dus kijken, maar mag je eigenlijk nog kijken naar het Eurovisie Songfestival? Mag dat nog?
3: Kijk, ik heb het er met andere mensen ook nog over gehad. Alle leden van de EBU, want je moet weten, de EBU is een organisatie die bestaat uit leden, waaronder de VRT bijvoorbeeld en de RTBF, maar ook het Israëlische Kaan, die zitten er allemaal bij. En die waren allemaal het erover eens dat de inval van Rusland in Oekraïne, dat niet mocht. Dus heeft de EBU beslist van, kijk, ja, als iedereen zegt van Rusland doet niet mee, dan mogen die ook niet meedoen, hebben ze die eruit gegooid. Maar bij Israël is dat dus een heel ander verhaal, want er zijn heel veel landen die zeggen van, nee, Israël moet wel meedoen. Andere omroepen zeggen dan weer van nee, Israël moet niet meedoen. En dan zijn er een heleboel omroepen, waaronder zeg maar toch wel VRT en RTBF, die geen extreme mening of standpunt innemen. Die zeggen niet van goh ja, we willen ze liever niet, maar ze mogen wel. Dus het is heel dubbel om het nu allemaal de EBU en het Songfestival aan te vragen dat Israël er nog tussen zit. Want het zijn heel veel verschillende omroepen dus die daarover beslissen en hun mening en hun zegje hebben gedaan, waardoor er niet echt een gezamenlijk standpunt is gekomen, waardoor Israël nu nog altijd meedoet. Dus om dan nu aan het Songfestival aan te wrijven, vind ik een heel moeilijke zaak. Ik denk dat elk van die fans van het Eurovisie Songfestival maar eens moet gaan kijken bij hun eigen landelijke en lokale omroep, hoe die hun standpunt is.
1: Jan, laat ons eerlijk zijn, het moet een groot feest zijn, maar op dit moment is het maar een klein feestje, hè? Op dit moment.
3: Ja, dat begrijp ik helemaal, want het is ook zo, ik heb de afgelopen paar jaren ook al een paar keer gedacht van, goh ja, ik ga niet meer kijken en het interesseert me niet en het is een groot circus aan het worden en de muziek, daar draait het niet echt meer om. Maar ja, het is ook, aan de andere kant is het een manier om met mijn vrienden nog eens samen te komen om te genieten van een avond muziek, een aantal lokale instrumenten die nog worden gebruikt op het Songfestival.
1: Jij kijkt voor de lokale instrumenten.
3: Nee, maar als je dan soms ziet wat er allemaal tussen zit, dan denk je van, dat wordt ook nog gebruikt.
1: Een schalmei.
3: Dat soort dingen.
1: Jan, dan gaan wij samen met jou, nee, wij kunnen niet, want wij moeten spelen, maar andere mensen gaan samen met jou voor de lokale instrumenten dan kijken naar het Eurovisie Songfestival vanavond op televisie. We gaan het meemaken.
2: Dankjewel voor je expertise,
3: Voor alle duidelijkheid, het is Essila, hè, die zingt.
1: En ik Ik zeg al de hele tijd ja. Elisa.
2: Molen.
3: Ja, ik hoorde het daarom dat ik het even...
2: Maar dankjewel Jan. Dat dankjewel. Is tenminste...
1: En kenner.
2: En Sila, dat is een kenner.
1: En kenner.
2: Ja. Oké, okay, dankjewel Jan. En geniet van vanavond.
1: Ja. Ja.
3: Graag gedaan.
1: Dankjewel Jan.
3: Bye.
1: Elisa.
2: Elisa.
1: Ja. Ja, sorry. Ik ga het nooit meer doen. Maar het is ook een beetje moeilijk, hè?
2: Ja, ik weet het.
1: Weet je wat veel makkelijker was destijds op het Eurovisie Songfestival?
2: Om uit te spreken?
1: Ja.
2: Wat?
1: ABBA.

0: Vanaf nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor bingefood.
1: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
0: U heeft toch geen bingeprobleem?
1: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Even serieus, is die mail nu Waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zingen. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
4: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
2: Code Yellow!
0: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
5: Echt? Een heel jaar?
0: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
6: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
8: Dat is een kiwinner.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Kleimans en Van Geel.

0: Als vanouds zijn ze weer wat vergeten te draaien bij Joe, maar deze keer is het hen vergeven.
1: Ja, Jelle, ja. Ja. Want ik weet wat je gaat zeggen.
0: Donderdagnacht is er iets prachtig gebeurd.
1: Ja, het is echt de geboorte van...
0: Ja. Ja. Van een nieuwe single.
1: Ja, de bakens van de Vlaamse showbiz zijn alweer verlegd,
0: nou,
1: Jelle.
0: De grenzen van de muzikaliteit zijn opgezocht.
1: Ja, Clemens van Geel heeft inderdaad een nieuwe single.
0: Met de naam Schreeuw.
1: Ja, en het is ook wel een beetje een bijzondere single, Jelle, want wij hebben hem niet alleen.

0: weten wat je ervan vindt, maar alleen als je het goed vindt. Want als je het niet goed vindt, dan schrijven we er dan niks over. Ja, is dat een deal?
1: Een zeer goede deal.
0: Oké, hier is hij dan. Speciaal voor jou.
1: Clemens van Geel met Schreeuw.
2: Dit is Joe. Met Clemens.

0: voilà, dat was hij dan.
1: We zijn er vanaf
0: single.
1: De première.
0: Ja, en ja, de Joe-app ontploft. De Joe-luisteraar is echt ja, in alle staten.
1: Ja, heel veel negatieve reacties.
0: Nee, maar echt heel veel mooie
1: berichten. Ze verklaren Reggie echt voor zot. Reggie, waarom? Dit had je toch niet nodig?
0: Nee, goed. Voilà, de kop is eraf van je. Laat ons hopen dat... ja, dat... Allee, fijn. We gaan ervan uit. Ik ben ondertussen wel al plaats aan het maken in mijn kast voor de talloze prijzen die zullen volgen.
1: En ik ga er ook vanuit dat Joe hem nu niet gaat vergeten. Want nee, dit vergeet je niet meer.
0: Want dit is natuurlijk ook een schreeuw om aandacht. Hè.
1: Ja, de schreeuw om aandacht van Joe.
0: Ze gaan het gehoord hebben.

0: 20 jaar Mil Kink. De eerste show was in no time uitverkocht. En daarom staan ze niet één keer, maar twee keer in de AFAS Dome in Antwerpen. Mil Kink Forever. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober. Info en tickets via afasdome.be samen met Joe. Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haar omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swisscent.
5: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen, zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: Vandaag is het gekke zaterdag. Dus pizza time bij Domino's Pizza. Afhalen kan vandaag al vanaf 6 euro. Bestel op domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
7: Kleimans en Van Geel.

0: Onze show zou onze show natuurlijk niet zijn zonder een bezoekje van Marcel uit Antwerpen. Dag Marcel.
1: Dag Jelle.
0: Hoe gaat het met jou?
1: Ja, gelijk het weer, Jelle. Bijzonder wisselvallig.
0: Vertel.
1: Ja, waar moet ik beginnen? Allee, pakt na het Songfestival.
0: Ja, we hebben het er net over gehad. België is door.
1: Ja, maar de VRT moet zijn eigen geen zorgen maken dat ze dat festival volgend jaar in België gewoon moeten organiseren, hè?
0: Dan vind je het geen goed nummer, denk ik.
1: Katten gij en gij, jelle. Katten. Allee, de meeste van die songfestivalnummertjes, we zijn niet alleen, hè. En pas op, de meeste mensen vinden dat, hè.
0: En, maar hoe, ja, hoe weet je dat?
1: De kijkcijfers, hè, jelle. Allee, er zijn maar 500.000 man gekeken. 500.000, hè.
0: Ja, dat is inderdaad niet zoveel.
1: En ja, maar er is een verklaring voor, hè.
0: En die is?
1: Dat er in een ontwikkeld land als België dus toch nog 500.000 mensen zijn die toe en doof zijn, hè, Jelle. Want zonder zware gehoorproblemen laat ik het maar heel moeilijk voor 2 uur lang demisijre voltaven, hè, Jelle.
0: Dus volgens jou zijn er 500.000 mensen toondoof.
1: Ja, maar daar zijn de afgelopen jaren toch genoeg signalen voor geweest, hè, Jelle. Allee, pak na Oscar en de Wolf. James the Musical, de hits van Smits. Allee, moet ik daar nog verder gaan?
0: Nee, het is duidelijk. Het is duidelijk.
1: Ja. Dat de minister van Gezondheid van den Broeke zijn eigen daar eens begint met bij zich te houden, hè, in plaats van langdurige zeker weer ontwaardig te krijgen.
0: Voel je jezelf aangesproken, Marcel?
1: Jelle Kleimans, de dag dat ik me aangesproken voel door Frank van den Broeke, dan fret ik een mes, een vork en een heel blad geel kleverkens van de mutualiteit op. Je weet zeker niet wat voor moeite maar dat gekost heeft de afgelopen 25 jaar om op de zekerkast te blijven. Daar zijn we dus echt dag en nacht mee bezig, Jelle.
0: Ja, maar ja, dat verhaal ken ik ondertussen. Oh. Wat is je nog opgevallen deze week?
1: We konden in Niffes in, Jelle, de BMW dieselwagens levensgevaarlijk.
0: Ja, je bedoelt levensgevaarlijk omdat uit een panelonderzoek is gebleken dat ze soms na jaren spontaan in brand kunnen vliegen.
1: Nee, lijf is gevaarlijk omdat ze al jaren rondrijden zonder hun pinkers te gebruiken. Nee. Maar joh, nee. Ritter Morris achter, verschrikkelijk volksken, die BMW-rijders. Allee, over verschrikkelijk volk gesproken. Trump zat in China, hè, van de wijk.
0: Ja, ik heb het gezien. Ze noemen het zelfs een historische ontmoeting.
1: Ja, jelle. De impact is enorm.
0: Hoe bedoel je?
1: Ja, dat de gevolgen van de gewone mens niet te overzien zijn, hè, jelle.
0: Nee, nu ben ik niet mee, denk ik.
1: Maar ik zeg het zelf, het is een historische ontmoeting. Met een hoop vergaderingen, persconferenties, noem maar op. En wat wil dat dan zeggen?
0: Ik weet het niet.
1: Ja, maar ja, dat ze weer 100 experts kunnen uitnodigen in ter zake voor erover te komen zogen en te memmen. En wij, de gewone Vlaming, moeten dat allemaal maar slikken, hè, Jelle?
0: Heb je voetbal gekeken deze week?
1: Nee, want ik heb naar de bekerfinale gekeken. Weinig voetbal gezien dus.
0: Anderlicht, Union, zo dramatisch was dat toch niet?
1: Allee, een bekerfinale zonder Antwerpse ploeg, dat is gelijk gewoon zwemmen in een dok zonder water, hè, of de VTM zonder reclam. Moeilijk. Ja, maar ja, dat zou de gaai moeten wijten, hè, Jelle?
0: Inderdaad. Goed, wat ga je vanavond nog doen?
1: Het Songfestival zingen.
0: Oeh.
1: Ah ja, mijn schoonzuster komt dat bezoeken. En er is geen betere manier voor die zo rap mogelijk uit mijn huis te krijgen.
0: Oké. Dankjewel, Marcel.
1: Tot volgende week, Jelle.
0: Tot volgende week, ging het net zeggen.
2: Dit is Joe. Met Kleimans en Van Geel.

0: Teddy Swims, The Door.
1: Ja, Jonas van Geel, het zit erop.
2: Het zit erop. Dat ging weer snel, hè?
1: Dat ging snel. Het was ook een bijzondere uitzending vandaag, want we hebben natuurlijk onze single losgelaten op de wereld.
2: Een beetje première, dat vond ik spannend.
1: Ja.
2: Maar goed, hij is er nu. Hij moet nu op zijn eigen benen staan. Nee, zo gaat dat. Zo
1: moet
2: gaat
1: op
2: dat.
1: Zijn eigen benen staan. Ja, ja, verder wou ik vragen, wat ga je nog doen dit weekend? Ja.
2: Ja, ik wou zeggen genieten van het weer, maar ja, nee. Dat zit er niet echt in.
1: Nee, ik heb dus eens even gecontroleerd wat het gaat geven. Dus dit weekend is niet goed.
2: Nee, dit weekend is
1: niet goed.
2: Begin van volgende week ook niet
1: goed. Niet goed, maar dan.
2: Maar dan
1: volgend weekend.
2: Licht aan het einde van de regen, donkere tunnel.
1: Oh my god.
2: Er komt zon.
1: Er komt zon, maar veel, hè.
2: En veel zon.
1: Maar echt zo met hoge warm, temperaturen en al.
2: Hoeveel?
1: Volgens de app. Ja, de app liegt nooit. 29 graden.
2: Wat? Nee.
1: Volgend weekend.
2: Dat meen je niet.
1: Ja, dan staan wij hier in short.
2: Dan staan wij hier in short en Hawaii hemd.
1: Ja, ja. Maar jij eerst.
2: Ja, oké. Okay. Maar als ik het doe, jij ook dan.
1: Heel goed. Oké, okay. Dan moeten er beelden van komen.
2: Ah, ja, uiteraard. En zoals dat gaat, radio wordt bijna televisie, dus er zullen beelden zijn.
1: Er zullen beelden van zijn, maar dat is allemaal voor volgende week. Dank ja, dat je bij ons was. Ja, fijn weekend. En alla prossima volta. Hè.
2: Tot volgende week.
1: Dat was Italiaans.

0: besparen op uw dinnerparty. Dat kan tellen.
1: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik me wel.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
3: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
3: Ja, dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
5: Peugeot.
6: De zon schijnt. Hallo, fijne middag dus. Dollen was het net weer met Kleimans en Van Geel. Volop in het weekend duiken dan weer zo meteen met Snap. Kom er gerust bij voor The First, The Last Eternity. Na het nieuws van 12 met Céline Bruindonks. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. De auto die crashte in Braschaat reed veel te snel. Heel wat mensen gebruiken vermageringsspuiten verkeerd. En het brein achter de aanslag op de synagoge van Luik is opgepakt. De minderjarige die tegen een boom reed in Braschaat reed bijna 100 km per uur in een zone 50. Dat bevestigt het Antwerpse parket. Bij dat ongeval kwam 1 minderjarige om, 4 andere tieners zijn zwaar gewond. Aangezien het om 16- en 17-jarigen gaat, waren ze wellicht in overtreding, zegt collega Barbara Keuleer.
8: In ons land mag je, als je minderjarig bent, alleen maar rijden met een model 36 voorlopig rijbewijs. En dan mag je maar met de rijinstructeur rijden of met 1 vaste begeleider. En ook niet tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's morgens.
7: Het Federaal Geneesmiddelenagentschap roept op om vermageringsspuiten correct te gebruiken. Ozempic en Mounjaro bijvoorbeeld zijn heel dure geneesmiddelen. En om de prijs te drukken gebruiken sommige mensen bijvoorbeeld maar een halve spuit, zodat ze langer toekomen. Of proberen ze de spuit open te breken om de laatste druppels eruit te krijgen. Maar dat is niet zonder gevaar, zegt Anne Eekhout van het FAGG.
9: Wij roepen op om dat niet te doen, om de echte gebruiken zoals beschreven staat in de bijsluiter een dosis in 1 keer toe te dienen en zeker ook niet te proberen om die achtergebleven vloeistof te recupereren. Dat is niet veilig, er is risico op infectie en we kunnen in geen geval de kwaliteit van die vloeistof die overblijft nog garanderen.
7: Je kunt nog steeds online Roundup kopen. Dat is een illegale onkruidverdelger met glyfosaat die schadelijk is voor onze gezondheid en het milieu. Het product is dan ook al bijna 8 jaar verboden in ons land voor particulieren, maar wordt toch nog verkocht. Dat ontdekte het Nieuwsblad. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
10: We stellen vast dat vooral in Polen er een markt is ontstaan die zich vooral naar professionele verkopers richt, maar waarbij ook gewone consumenten en dus ook Belgen bestellingen doen. Daardoor overtreed je niet alleen de wet als consument, maar het is vooral de verkoper die de Belgische wetgeving niet naleeft.
7: De economische inspectie moet dat nu allemaal onderzoeken. Intussen probeert de federale politie de Oost-Europese websites ontoegankelijk te maken. De Amerikaanse FBI heeft een Irakese man opgepakt die het brein zou zijn achter verschillende aanslagen op Joodse doelwitten in Amerika en Europa, zoals de aanslag op de synagoge in Luik. Het gaat om een man van 32, een kopstuk van een pro-Iraanse militie uit Irak. Hij werd opgepakt in Turkije en zal nu uitgeleverd worden aan de VS. En de Russische president Poetin reist volgende week naar China. Hij wil er de samenwerking met de Chinese president Xi Jinping bespreken. En ook belangrijke internationale en regionale dossiers klinkt het. China is een belangrijke economische partner van Rusland, want het is de grootste afnemer van Russische olie en gas. Het bezoek van Poetin aan China komt de week na het bezoek van de Amerikaanse president Trump. Vanmiddag nog overwegend droog, later kans op buien en onweer, maxima tot 14 graden. Morgen en maandag opnieuw wisselvallig bij 15 graden. In de loop van de week wordt het wel stilaan warmer en droger met volgend weekend echt lenteweer.
6: En op dit moment nergens nul files, extra veel plaats dus voor muziek.
11: Dit is Joe.
12: Greatest Hits met Astrid Philips.

Colin met Snap. Ja, ik hang eerlijk gezegd nog een klein beetje in vrijdagavondsfeer. Ik was hier gisteren namelijk ook. Tussen 7 en 10 heb ik het blok van Jan Bosman even mogen overnemen. Dat betekent veel van die 90s Eurodance draaien. Dus ik heb dat toch nog even proberen meepakken op deze zaterdagmiddag. Maar ik kan u garanderen, dit is zeker een vaste plek voor wat van die rustigere muziek. Want ja, ik moet zeggen, dat weekend hier, het is nog maar middag, maar ik voelde het wel. Al een klein beetje hoor. Dat heb je dan ook weer met van die verlengde weekends. Dus zachtjes aan, dat gaan we doen om daarna dan terug te knallen. Hè. Knallen met Aretha, zachtjes aan met Triggerfinger. En nu moet ik zeggen, ik had er eigenlijk nog nooit over nagedacht, maar Triggerfinger, of ook wel triggervinger, dat is een ding. Dat is namelijk, die triggervinger, een vinger die je niet meer kan buigen of strekken en die zelfs krom kan blijven staan. Wist jij dat eigenlijk al? Of ligt het aan mij? Kan ook, hè. Maar alleszins, weet je van de dag, dat is daar ook weer binnen voor jou. Dit zijn ze, Triggerfinger en I Follow Rivers.

0: Ik had het daarnet over triggerfinger en tegelijk over de triggervinger. Maar dat is bekend bij jou, merk ik. Toch bijvoorbeeld bij Jocelyn Termot. Ze laat weten dat ze daar deze week nog aan geopereerd wordt aan haar triggervinger voor de 5e keer al. Ik hoop dat dat niet altijd extra pijnlijk wordt ook als je de band erbij krijgt. Net ook nog gepasseerd, net voor Aretha Franklin met R.E.S.P.E.C.T. Graag ook, ja. Hè. Het is 16 mei vandaag. Dat maakt dat het festivalseizoen van start is gegaan. Ik zag toch dat Rock Afliggen bij ons in de buurt werd afgetrapt. Horst Festival in Vilvoorde hier, dat loopt ook. En al heel wat zomerbars, die openen hun deuren. En dan hebben ze toch even chance nu, want ik heb vandaag voorlopig nog geen regen gezien. Ik hoop dat we het ook nog even kunnen houden zo. Maar als je toch nog steeds te frisjes vindt, want dat is het eigenlijk echt wel hoor, daarbuiten, voor een 16e mei, zeker en vast, dan heb ik hier zo meteen voor jou warme charme met Michael Bublé.
1: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden als zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
2: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
3: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
4: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
3: Met een wel heel bijzondere bagage.
4: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
3: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
4: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
3: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
4: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
5: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
6: Oh my god, mama, dank u!
7: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. Voorwaarden op jbc.be.
8: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
9: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers en juist...
8: Sorry, kan dat wat korter?
9: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
8: Nee, korter.
9: Koop lokaal. Voilà.
10: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
11: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico, Brico City
12: en Brico Planet
11: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
12: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
11: Want zelfgemaakt
12: is slim bespaard.
11: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
12: Krevel.
13: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
12: Krevel. Leef beter.
14: Good times.
12: Great music.
14: Dit is Joe.

Friends and Party Like It's 1999 kwestie. Dat je nog mee bent dat het wel degelijk zaterdag is vandaag. Want geef toe, in verlengde weekends beginnen al die dagen soms wel een klein beetje te veel op elkaar te lijken. Straks dan is het nog meer feest hier bij Joe, want er is er namelijk eentje jarig vandaag. Op deze 16 mei gaat het om een Jackson-telg. En dan heb je nog altijd heel veel keuze, want ze waren met 10 broers en zussen in totaal. Maar om je nog een extra tip te geven, het gaat om de jongste Jackson-telg. Dus zometeen sowieso Jackson-muziek. Maar intussen ook nog een kleine update. Al wie graag regen heeft, die moet vooral niet in Vilvoorde zijn op dit moment, maar wel bijvoorbeeld in Middelkerken, Oostkamp, Assenede of gewoon de kust of Brugge, ook daar. Regen, je kan het daar gaan spotten.

0: A Little Bit of Love van Tom Grennan. En zo wordt het bijna half één. Half één inderdaad. Het is 16 mei vandaag. Dat staat voor heel veel volk op dit moment in de studio. Je kan even meegluren gerust via de televisie. Via de app kan het ook. En dan zie je Jan Bosman daar staan. Woehoe! Met zijn hele klas erbij. Jan Bosman, de microfoon staat zelfs open voor jou.
1: Dank u wel.
0: Alsjeblieft. En hij pakt hem meteen. De microfoon en hij heeft gelijk ook. Wacht, vertel nog eens, welke klas is dat juist?
1: Misschien moeten ze het zelf vertellen. Hier, kom. Vertel eens, welke klas is dit? Ik ben het al vergeten eigenlijk. Zoveel klassen. Ja.
2: Twee journalistiek van de Thomas Moor Hogeschool in Mechelen.
0: En jullie krijgen allemaal les van Jan Bosman.
2: De enige echte.
1: Ja, ja. Te weinig, maar kom.
0: En welke vakken zijn dat dan? Journalistiek zelf? Of?
2: Ja, van Jan Bosman krijgen we presentatieradio.
0: En Jan Bosman, jij doet dat goed, want ik vind dat zij het ook heel goed doet. Goed bezig.
1: En ze zegt ook telkens Jan Bosman, dus daar hou ik van.
0: Jan Bosman, dames en heren, dank u daarvoor. 16 mei vandaag staat niet alleen voor veel volk in de studio bij Joe, maar dus ook voor Wereld Whisky Dag. Dat zouden we kunnen vieren. Moest ik dat nu lekker vinden bijvoorbeeld, maar dat is helaas niet het geval. Dus muziek dan maar, want dat betekent ook het een en ander op deze dag vandaag. Muziek van Janet Jackson bijvoorbeeld, dat kan ik wel smaken hoor. Ik zet ze graag in de spotlight vandaag, want ze wordt namelijk 60. Ze kan er eerlijk gezegd 20 jaar afdoen, maar 60, dus 10 jaar ouder ook dan haar broer Michael ooit geworden is. Janet Jackson had eigenlijk trouwens helemaal niet de ambitie om zangeres te worden. Ze wou rechten studeren, maar papa Joe die dacht daar toch helemaal anders over. Maar ik vind het niet zo erg, want ik vind het fijn dat ze muziek heeft gemaakt. Dat we ze kunnen draaien dus nu ook op haar 60ste verjaardag vandaag. Janet Jackson en...

0: opvolger van Bronski Beat met de Communion Arts en Don't Leave Me This Way. Wel ja, Don't Leave Me This Way. Ik denk dat ze dan bedoelen compleet hyped of zo. Met die uitbundige muziek van hen kan dat bijna niet anders. Hè. Straks dan weer net iets meer fluffy, bubbly zelfs met Colby Kaye.
1: Vanavond bij VTM quizduels op het scherpst van de snee in The Floor. En bij VTM 2 wordt Keanu Reeves geen rust gegund in John Wick. Je ziet het vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Tacos maken in Mexico.
1: Win for life.
2: Win for life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe.
4: Yuzu.
3: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
6: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
7: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
9: Deze week Hoogstraten aardbeien. Twee bakjes kopen, eentje gratis.
10: Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
11: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

zo om een grasveldje om in te gaan huppelen. De muziek van Colby Kaye, Bubbly, waardoor je plots ook lichter in het leven gaat staan. Of daar lijkt het ook een klein beetje op. En het is nodig ook, want we gaan nu dan die heel andere richting uit. Rebelskantje, zometeen met Bad Boy van de Miami Sound Machine. En net zo goed hier, hè, bij In Excess en Suicide Blonde.

Miami Sound Machine en Bad Boy. En vroeg ik mij eigenlijk ook net af, zou er iets van Bad Boy zitten in Christophe? En dan heb ik het over zanger Christophe de Bolle, om volledig te zijn. Ik kan het me eigenlijk amper voorstellen hoor. Maar als er toch iets van aan zou zijn, morgen peutert Anne van Elzen dat er sowieso wel uit in een nieuwe Viva La Vida tussen 10 en 12. Morgen dan zijn we ook wel weer met een pak meer kennis opgezadeld rond het Eurovisie Songfestival. Wat denk je, wat zou dat eigenlijk geven? Escila, die heeft ons eigenlijk al eens verrast met het feit dat ze doorgestoten is naar de finale vanavond dus. Misschien dat ze het vanavond dus ook gewoon los opnieuw doet. Ik moet zeggen, Jan Bosman had mij gisteren looihard die muziek van Escila nog eens laten horen in de studio en dan kon ik eigenlijk niet anders meer dan dat goed vinden. Zomaar kan dat gebeuren. Nu, als je straks na 1 uur deze middag dus een noodnummer bijvoorbeeld wil aanvragen, wat mij betreft mag het dus wel degelijk onze Escila zijn met Dancing on the Ice. Allemaal voor straks dat. Nu nog even gewoon buurlanden die in volle pijs en vree echt wel hand in hand kunnen. Samen door één deur zelfs. Samen door één microfoon. Maxim en

0: staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
1: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting. Relax. Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
2: En Joe op een zaterdagmiddag, dat zijn de greatest hits. Hè. Boom erop meteen met eentje van precies 40 jaar oud. Yep, dat is het geval voor jou, wie weet wel, maar net zo goed voor A Kind of Magic van Queen. Na het nieuws van 1 met Céline Bruindonks. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. De minderjarigen die in Braschaat op een boom reden, kwamen van een feestje. Het is vandaag Pride in Brussel en het brein achter de aanslag op een synagoge in Luik is opgepakt. De 5 minderjarigen die met een auto op een boom botsten in Braschaat kwamen van een feestje. Dat bevestigt minister Jan-Jan Bon, die de betrokken families kent. Een jongen van 16 die achteraan in de wagen zat, kwam om het leven. Van de andere 4 zijn er 2 in levensgevaar en 2 zwaar gewond. Je hoort Jan Bon.
4: Ik had begrepen dat ze samen op een feestje waren. Dus inderdaad, dat is een vriendengroep. Die families die komen bij elkaar over de vloer en zo. Dus dat is, ja, dat drama wordt gedeeld door een heel brede gemeenschap. Je moet niet van Braschaat zijn omdat dit zwaar binnenkomt. En als het dan zo dicht in je leefgemeenschap zit en je die mensen kent, ja, dat is verschrikkelijk.
3: De bestuurder reed 100 km per uur in een zone 50. Het is vandaag Pride in Brussel. Zo'n 200.000 mensen komen er op straat voor de rechten van de LGBTQIA+ gemeenschap. Het is een extra speciale editie, want de Brusselse Pride bestaat 30 jaar. En het thema dit jaar is When Times Get Darker, We Shine Bright Together. Want het blijft belangrijk om te vechten, zegt coördinator Frank Schellings.
5: We hebben deze week vernomen dat we op de ILGA-ranglijst, dat is een lijst van landen in Europa waar dat ze zich positioneren qua rechten voor de LGBTQI+ gemeenschap. We bevinden ons deze keer op de 4e plaats, wij stonden daar vorig jaar op de 2e plaats op. Dus we zetten stappen achteruit op wettelijk vlak en op andere zaken in België. Dus we moeten blijven vechten, we moeten vooruitgaan.
3: Vanaf 2:30 deze namiddag trekt de Pride parade door de straten. Het Federaal Geneesmiddelenagentschap roept op om vermageringsspuiten correct te gebruiken. Ozempic en Mounjaro zijn heel dure geneesmiddelen. En om de prijs te drukken gebruiken sommige mensen bijvoorbeeld maar een halve spuit, zodat ze langer toekomen. Of proberen ze de spuit open te breken om de laatste druppels eruit te krijgen. Maar dat is niet zonder gevaar, zegt Anne Eekhout van het FAGG.
6: Wij roepen op om dat niet te doen, om de echt te gebruiken zoals beschreven staat in de bijsluiter, een dosis in 1 keer toe te dienen en zeker ook niet te proberen om die achtergebleven vloeistof te recupereren. Dat is niet veilig, er is risico op infectie en we kunnen in geen geval de kwaliteit van die vloeistof die overblijft nog garanderen.
3: En de Amerikaanse FBI heeft een Irakese man opgepakt die het brein zou zijn achter verschillende aanslagen op Joodse doelwitten. Onder meer in ons land. Je hoort collega Farouk Özgünes.
7: In Luik ontplofte een vuurwerkbom aan een synagoge en in Antwerpen werd in de Joodse wijk een auto in brand gestoken. Gelijkaardige aanslagen waren er ook in Amsterdam, Rotterdam en Londen. Ze werden allemaal opgeëist door een tot dan onbekende terreurorganisatie HAI. En dat blijkt nu een dekmantel te zijn van een Iraakse terreurbeweging die nauwe banden heeft met het Iraans regime.
3: Volgens de openbare aanklager plande hij nu ook nieuwe aanslagen in de VS. De aanslagen zijn er een vergelding voor de Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran. Vanmiddag nog overwegend droog, later kans op buien en onweer, maximaal tot 14 graden. Morgen en maandag opnieuw wisselvallig bij 15 graden. En in de loop van de week wordt het wel stilaan warmer en droger, met volgend weekend echt lenteweer.
8: Dit is Joe.
9: Greatest Hits met Astrid Philips.

Met geregeld ook een vingerknip erin. Hè. In een vingerknip voorbijgevlogen, ook voorbijgezongen door Queen. Deze A Kind of Magic. En die vingerknip, vlak voor 2 uur mag die nog eens passeren met Snap van Rosalyn. Maar zover zijn we lang nog niet. Nee, zullen we misschien toch gewoon genieten van elke minuut hier. Terwijl jij wandelt, bijvoorbeeld zoals Laurens Polvliet al liet weten via de app. Het is daar met 12 kilometer in de beentjes. Vind ik niet slecht hoor, lang niet zelfs. Mario Lohman dan, die geniet dan weer mee vanuit Graz in Zuid-Frankrijk. En het weer was daar ook niet al te denderend. Want je denkt dan altijd van, oh, Zuid-Frankrijk wil er ook zijn. Maar het maakt het allemaal iets minder pijnlijk of zo. Als je weet van, dat is daar ook niet 30 graden of zo. Nu dan even een gigantische flashback erbij halen voor jou. Met de payphone, ook wel de telefooncel. Als ik dat aan mijn kinderen nu zou uitleggen, dat er eigenlijk om de zoveel straten wel een telefooncel stond, waarmee je kon bellen dan uiteraard. Ze zouden nogal behoorlijk hard fronsen. Ze zouden het niet helemaal begrijpen, denk ik. 1 juni 2015 werd de laatste dan ook in ons land verwijderd. Dat is al even geleden. En 2012 dan weer, dat was nog eens een periode toen er nog eens een lied over gemaakt werd. Over die telefooncel, over die payphone door Maroon 5 dan. Amen.

Ik was even vergeten hoe schoon ik dat vind. Four Seasons in One Day van Crowded House om 1:15. 2 weken niks posten over je liefdesleven. Dat kan serieuze gevolgen hebben. Toch zeker als je Meteor en Céline van Ooitsel bent. Sinds een tijdje een koppel die twee. Sinds een tijdje ook dat we dat in geuren en kleuren mogen geweten hebben dankzij hun socials. Maar volgt er dus toch even geen lovey-dovey fotootje van die twee samen. Paniek, vraagtekens, doemscenario's. Maar oef, Meteor heeft tijdens een van zijn concerten in Nederland nu laten weten dat ze gewoon even drukke professionele agenda's hebben, maar dat de liefde dus nog volop aanwezig is. Panikeren niet nodig dus. Hè. En daarmee hoor je hem zo meteen ook. Niet nodig van Meteor naar Lip Sync.

0: vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
1: Ja, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
3: Peugeot.
4: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
5: Check de promo.
4: Aldi, altijd vers, altijd slim.
6: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
7: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
6: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats.
8: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
9: Als vente, zijn bendidioten.
10: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
11: De geschiedenis van uw Google Chrome.
12: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
9: Respect wil ik nog wel proberen.
13: Mamma mia!
14: Wat was dat?
15: De nieuwe comedy-reeks
16: Strijk!
15: Nu exclusief op streams.
17: Niks gaat boven Modeweek bij Gigs.
18: Schatteke, ik heb 2 tickets geboekt. Wij gaan samen naar Parijs. We kunnen zelfs gaan shoppen.
17: Shoppen in Parijs? Maar zoet, het is Modeweek bij Gigs.
18: Ah, maar dan gaan we naar Gigs, hè?
17: Ah, mais oui, chérie. Gigs merkt je op. Duik de lente in bij Gigs. Geniet van 15% korting op de hele collectie voor dames, heren en kids. Tot 16 mei in de winkels en tot 17 mei online op gigs.be. Gigs merkt je op.
19: Good times.
20: Great music.
19: Dit
20: is Joe.

hebt haar niet nodig, maar ik heb jou wel nodig straks voor dat noodnummer. Vanavond finale van het Eurovisie Songfestival. Daarmee zeg ik niks nieuw, daar ben je helemaal in mee. Maar tegelijkertijd is het ook de halve finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd die hier in ons land wordt gehouden, uiteraard. In het Flagey-gebouw, zeer schoon gebouw is dat trouwens, in Elsene. Moet je maar eens naartoe gaan. Maar omdat ik eigenlijk ook wel vind dat alle muziekwedstrijden hun aandacht hier verdienen, ben ik ergens gaan zoeken naar muziek waarbij de klassieke muziek echt wel hand in hand gaat met de Joe-muziek. En ik denk dat ik iets gevonden heb. Net deze I Like Chopin van Gazebo.

aan het maken, jongens, toch? Wie is mee zin heeft dan in iets anders dan deze killersplaten van net, dat is perfect. Oké, want straks is het weer aan jou. Wij duw ik voor jou op de noodknop. En mag jij dus ook jouw noodnummer lanceren. Enthousiasme eventueel daarbij voelen, zoals de Pointer Sisters. Dat is alleen maar logisch, lijkt mij. Je krijgt ze nu al en zo meteen ook Louis Fonsi voor jou, die al een klein beetje gaat piepen naar dat zonnetje van volgende week.

0: it is Joe.
1: Joe, good times, great music.
2: Aye.

0: Spacito.
1: Van Luis Fonsi. En hier gaan we dan nog eens. Hopla, voilà. Het is dan ook nu aan u. Want noodknop induwen, dat is ook noodnummer aanvragen. En daar kom jij dan tussen beiden. Of als je zin hebt en je moet helemaal niks. Hè. Als je echt iets hebt van, ik moet dit nummer nu horen. Of mijn dag blijft zo grijs als het weer daarbuiten. Laat maar weten dan wat het mag zijn. En zet er gerust ook bij waarom jij graag een noodnummer hoort hier bij Joe op de radio. Misschien wordt er wel uitgepikt. Hè. We zullen zien. Het resultaat alleszins nog na No Doubt en Don't Speak.
2: Krevel.
3: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
2: Krevel, leef beter. Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
3: joehoe!
2: Met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swisscent. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Dit is Joe.
4: Joe.
2: Good times.
4: Great music.

Het is 13:15. Zeer goedemiddag, zeer welkom ook nog steeds bij Joe. Waar je net je ding kon doen, hè. Spieken, dat ging helaas niet. Maar appen, des te meer natuurlijk. En je mocht een appje sturen als jij graag een noodnummer wou horen. Er zijn wel wat berichtjes binnengekomen. Dank je wel, daar echt waar heel erg voor. Zelfs bijvoorbeeld Heidi Melis heeft een berichtje gestuurd. Footloose, even helemaal losgaan met het geluid op maximum. Ik kan jou een tip geven, Heidi Melis. Footloose in de versie van Gene Thomas. Dat was onze coverartiest. Dat blijft hij ook nog even bij de ochtend bij Sven en Anke. Hij heeft daar een zeer toffe versie van gemaakt die je ook op onze website vindt. Joe.be moet je ook maar eens op geluid maximum zetten. Danny Poelman heeft ook een berichtje gestuurd. Maak me wakker van de kreuners graag. Ik vind dat ook een fantastisch nummer. Omdat ik in slaap aan het vallen ben. Christina van Staaij was er ook nog bij met Knockin' on Heaven's Door. Lijkt me super. Er zijn nog wat berichtjes binnengekomen. Onder andere ook van Gerda Franks. En haar berichtje heeft het gehaald. Het systeem heeft haar berichtje eruit gekozen. Ze kiest voor een nummer dat haar een boost geeft en waarmee ze zich compleet in vakantie waant. Welk nummer denk je dan? En wel dit hier. Je snapt het helemaal toch, hè? Een boost.

te horen tot in Torrevieja. Niet omdat dat zo'n luide plaat is of zo, maar gewoon omdat Chris de Kort een appje stuurt. 12-daagse trip naar Andalusië vanuit onze vakantiewoning in Torrevieja. Dus Christina van Staaij had ook nog een berichtje gestuurd. Ze zegt, kan je wel eens zeggen dat mijn man Xavier echt een fantastische papa en man is? Hij is verjaard en hij verdient het absoluut. Bij deze denk ik dus dat ik helemaal geslaagd ben. Jan Bosman zit hier voor mij en ik weet het, het is jarig zijn, het is niet verjaard zijn. Dat is toch niet zo erg. We snappen toch wel helemaal wat Christina van Staaij bedoelt. Happy birthday, Christina, aan jouw fantastische man en papa dus ook. Wie al aan het luisteren was vanaf 1 uur deze middag, weet ook dat ik deze ging

0: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
1: Fijne middag, toffe middag. Als je hangt toch bij Joe met de Greatest Hits erbij, kan er nog maar weinig mislopen vandaag. Zelfs met die rehab van Amy Winehouse in aantocht. Zo wordt het bijna 2 uur. Nieuws dat krijg je met Céline Bruindonks. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. De minderjarigen die met hun auto crashten in Braschaat kwamen van een feestje. Over een half uur trekt de Pride-parade door Brussel en spotprijzen voor Harry Styles. De 5 minderjarigen die met een auto op een boom botsten in Braschaat kwamen van een feestje. Dat bevestigt minister Jan-Jan Bon, die de betrokken families kent. Een jongen van 16 die achteraan in de wagen zat, kwam om het leven. Van de andere 4 zijn er 2 in levensgevaar en 2 zwaar gewond. Je hoort Jan Bon.
3: Ik had begrepen dat ze samen op een feestje waren. Dus inderdaad, dat is een vriendengroep. Die families die komen bij elkaar over de vloer en zo. Dus dat is, ja, dat drama wordt gedeeld door een heel brede gemeenschap.
2: De bestuurder reed 100 km per uur in een zone 50. Over een half uur trekt de Pride-parade door Brussel. Zo'n 200.000 mensen komen op straat voor de rechten van de LGBTQIA+-gemeenschap. Het is een extra speciale editie, want de Brusselse Pride bestaat 30 jaar. Het thema dit jaar is When Times Get Darker, We Shine Bright Together. Want het blijft belangrijk om te vechten voor je rechten, zegt coördinator Frank Schellings.
4: We hebben deze week vernomen dat we op de ILGA-ranglijst, dat is een lijst van landen in Europa waar dat ze zich positioneren qua rechten voor de LGBTQI+-gemeenschap. Wij bevinden ons deze keer op de 4e plaats, wij stonden daar vorig jaar op de 2e plaats op. Dus we zetten stappen achteruit op wettelijk vlak en op andere zaken in België. Dus we moeten blijven vechten, we moeten vooruit gaan.
2: En wie naast een ticket voor de Britse popster Harry Styles greep, heeft geluk. Want plots staan er massa's tickets te koop aan spotprijzen. Op Ticketswap en Marktplaats vind je zelfs kaartjes voor van 25 of 50 euro. Opvallend als je weet dat ze net na de officiële ticketverkoop nog doorverkocht werden aan 500 euro per stuk. Styles begint vanavond in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam aan een reeks van 10 optredens. Er trekken buien over het land van west naar oost, maxima rond 14 graden. Ook vannacht buien met minima rond 10 graden. Ook de komende dagen wordt het nog wisselvallig bij een graad of 15. Vanaf woensdag wordt het wel warmer en droger.
5: Dit is Joe.
6: Greatest Hits met Astrid Philips.

zit toch maar tegen die rehab. Amy Winehouse, en zo wordt het 2:05. Goedemiddag. Ik zeg hier nog graag ja tegen de zaterdagmiddag. Vergezel mij gerust ook op deze zaterdagmiddag hier bij Joe. En dan geef ik jou bijvoorbeeld die nieuwste van Jonathan van den Broek en Wim Klukkers. Dat zijn ook wel Milo en Antwerps DJ DJ-licious. Die hebben elkaar echt waar gevonden in mijmeren over zichzelf als kind dan bijvoorbeeld. En aan de muziek te horen deden ze dat mijmeren ergens in een gezellige zomerbar, volgens mij. Ja, het was ergens op een ontspannend momentje, in een ontspannend sfeertje dan wel. En dan samen beseffen dus dat dat innerlijke kind nog steeds dichtbij is en dat dat mag zo blijven ook. Forever Young, dat is het resultaat geworden en dat krijg je na deze UA.

Oh ja, Forever Young, zeer graag zelfs. Welke leeftijd je ook hebt, dat innerlijke kind, zie dat je het niet kwijtspeelt. Hè. Naar een niet zo innerlijk kleinkind meer, wel naar een 22-jarige Marty Pello nu. Dat is de leeftijd dat hij een grote hit scoorde met Wet Wet Wet, meer bepaald deze Angel Eyes.

0: Straks trouwens haal ik er niet alleen mijn rat graag bij, maar vooral ook jij daar. Die met dat rat waar alle letters van het alfabet op plakken aan de slag moet. Kan dan bijvoorbeeld zijn dat we hangen bij de letter M. Zou je kunnen gaan bijvoorbeeld voor Nena. Want moeilijker dan dat moet het allemaal niet zijn. En Nena komt eraan met 99 luftballons.
1: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben, hebben, hebben. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Even serieus, is die mail nu Waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
3: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerke. Haal je tickets op vtmtickets.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
4: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
6: Dat is een kiwinner.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden als zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
8: Voor ons profielexperts moet alles kloppen voor we stoppen. Dat is de pro in profiel. Ontdek al onze beloften op profiel.be.
9: Profiel. Ramen en deuren met glasheldere beloften.
10: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
11: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
10: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: Good times.
14: Great music.
13: Dit
14: is Joe.

Call Me Maybe of appen, ook meer dan content mee. Dat is ook gewoon gratis als je een appje stuurt richting Joe. Komende vrijdag dan 25 graden. Dat we daar naar uitkijken, zegt, zal wel zijn dat nu het zeker en vast ook nog een goeie 10 graden minder is, is het 30 harder, des te harder. Amai. Ja, helemaal in de war van die 25 graden. Maar dus volgende vrijdag is het van dat. Komende vrijdag wordt de wereld een beetje zonniger. Liefdevoller ook als je het aan The Cure vraagt.

0: is not a problem that I can't fix, cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain.
1: Ja, die doorgespoelde wc, die had ik nog even nodig. Indie, Last Night a DJ Saved My Life. Het is richting 20 voor 3 dat we gaan. Betekent dat ik het rad erbij haal. Alright, het zal wel zijn dat. Het rad met daarop alle letters van het alfabet aangeplakt. En dan kijken bij welke letter we precies uitkomen. Wel, ik ga er nu dan een snokje aan geven. En hier gaan we. Het rad is aan het draaien. En zegt mij dat we uitkomen bij de letter G, zowaar. En voilà, daarmee weet je wat je moet doen. Hè. De G van Gerard van Ga er maar voor. Een band of artiest vinden dus met beginletter G. Kan jij daar toevallig iets bij bedenken? Kan jij er ook voor zorgen dat ik straks om 3:15 alsjeblieft muziek kan draaien met een beginletter G dus bij een bepaalde band of artiest? Laat maar weten wat het moet worden en zet er gerust meteen ook een lied bij. Dat mag zeker en vast ook. De app is er voor jou en ik ook. Net zoals Billy Joel, die krijg je zo meteen ook al met Just Way You Are.
2: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
3: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers. En juist.
2: Sorry, kan dat wat korter?
3: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
2: Nee, korter.
3: Koop lokaal. Voilà.
4: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
5: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

Billy Joel, Just The Way You Are. Het wordt bijna 3:15. Dat betekent dat ik een plaat ga draaien met die bepaalde beginletter. De beginletter G. Daarbij waren we uitgekomen. Band of artiest dus met beginletter G. Ze blijven binnenkomen, de appjes. Dat is oké ook. Ik ga nog eens even kijken dan. Guus, per spoor. Jerry and the Pacemakers. George Michael, Green Day. Gorky. Tuurlijk dat alle songs kunnen daar zeker en vast van Genesis. Maar ik heb uiteindelijk die G-artiest genomen waarvan echt wel de allermeeste suggesties zijn binnengekomen. Dat gaat niet over Gerard Joling, alhoewel daar eigenlijk ook echt heel veel vraag naar was. Net zoals George Harrison, Gilbert Bécaud kwam ook al binnen, Jerry Rafferty dus nog eens. Maar het ging eigenlijk tussen Get Ready en ook al tussen nog een andere band die het wel degelijk gehaald heeft. Dit is voor jou nu Guns N' Roses met Knocking on Heaven's Door.

dienst Guns N' Roses, knocking on heaven's doors. Het wordt bijna 3:10. Goedemiddag. Mag ik nog even blijven hangen dan bij jou en mijn enthousiasme daarbij ook niet onder stoelen of banken steken door dit er nog eens bij te sleuren.

De beestenboel van de Pet Shop Boys in Insburbia. Het is 3:05. Ik zie dat er nog volle plaatjes worden aangevraagd via onze app. Dat gaat hier voor 3:00 echt niet meer lukken. Maar misschien dat mijn collega Brecht van Meijragen er wel iets mee kan. Je kan maar eens aankloppen straks bij hem. Hè. Na onder andere Pink nog hier. Dat is mijn laatste wapenfeit trouwens vandaag. Never gonna not dance again. Fijne zaterdag nog.

0: maken ons op voor het kitschfestijn van het jaar vanavond. En dus zoeken we in Greatest Hits naar de mooiste songfestivalliedjes aller tijden. Het worden zware noten om te kraken, denk ik. Eerst is er het nieuws van 3 met Bart Beekaert.
1: Goedemiddag. Een grote zoekactie naar een man die al 8 maanden vermist is. Chaos bij de verkoop van luxe horloges bij Swatch. En Lewandowski vertrekt bij Barcelona. Langs de E34 tussen Ranst en de Nederlandse grens is een grote zoekactie aan de gang naar een vermiste man van 56. Hij verdween 8 maanden geleden in Harelbeke in West-Vlaanderen. Er zouden concrete aanwijzingen zijn om daar te zoeken. 130 speurders zoeken een gebied van 55 kilometer af. Bij verschillende winkels van het horlogemerk Swatch is er chaos ontstaan. Vandaag liggen enkele exclusieve stuks in de winkel in samenwerking met het luxe merk Audemars Piguet. Een horloge van dat merk kost normaal tienduizenden euro's, die in samenwerking met Swatch enkele honderden euro's. En dus stonden er overal lange rijen. Collega Jeroen van der Rauwera.
2: Ook in Antwerpen waren enkele honderden mensen naar de winkel van Swatch gekomen om hun collectors item te bemachtigen, maar dat is voor de meesten niet gelukt, want ook in Antwerpen waren er veel te weinig horloges beschikbaar. De politie moest tussen beiden komen, wierp een barricade op tussen de mensen die een horloge wilden kopen en de winkel zelf.
1: Ook in Brugge stonden er lange rijen. In Nederland blijven verschillende filialen gesloten om onveilige situaties te vermijden. Een voetballer Robert Lewandowski vertrekt na dit seizoen bij Barcelona. Dat heeft hij zelf aangekondigd op sociale media. Lewandowski kwam in 2022 over van Bayern München. Hij scoorde in zijn 4 jaar bij Barcelona 119 doelpunten. Er trekken buien over het land van west naar oost, maximaal rond 14 graden. Ook vannacht buien met minima rond 10 graden. Ook de komende dagen wordt het nog wisselvallig bij een graad of 15. Vanaf woensdag wordt het warmer en droger.
0: Dat is aftellen naar het volgende weekend. Er staat 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Brusselse buitering is dat tussen Sint-Steven-Woluwe en Zaventem 5 minuten. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
3: Dit is Joe.
4: Greatest Hits met Brecht van Meijerhagen.

daar. Fijn om je er weer bij te hebben bij The Greatest Hits op zaterdag namiddag. Onze Jan deed al de hele week position switch met Schmitz op Joe Gold bijvoorbeeld. En dus mag ik hier dit weekend met jou op zoek naar parels uit de pop. En eigenlijk al meteen een tipje van de sluier over onze zoektocht van vandaag. Want die Toto Cutugno die je net hoorde, die won het Eurovisie Songfestival in 1990 met deze hier. Weet je het nog? Geschreven op 2 dagen tijd omdat de winnaar van Sanremo niet kon. En hij werd dus à la minuut opgetrommeld. En dan met dat lied nog winnen ook. Dat is toch echt straf, hè? En daar zal het deze namiddag over gaan. Het Songfestival. Eerst bezingt Berre het mooie leven en nu It Takes Two van Tina en Rotje natuurlijk.

vanavond strijkt de kitsch weer neer op onze tv-schermen. Het Songfestival, waar weer heel wat om te doen is. Hè. Ook dingen die niet echt met de muziek te maken hebben. Dus ja, veel voor's en tegens. Maar wij focussen op de muziek vanmiddag. Want ik ga met jou op zoek naar de allermooiste Songfestivalliedjes uit. Dit uur alvast de jaren 70. Ja, dat is wat we altijd doen. Hè. Het ene uur doen we de jaren 70. Het tweede uur de jaren 80. En het derde de jaren 90. Dus nu zitten we in de 70s. Ah, het was nog de tijd van het live orkest. Linda laat het hier ook weten via de Joe-app. Nu moet tegenwoordig alles van op een bandeke, zegt ze. Maar toen met dat orkest, heerlijk, hè? Ja, dat is waar. En altijd die dirigent die ook werd aangekondigd en zo. Wel, wat is voor jou de grootste, meest blinkende parel uit de Songfestivalcatalogus van de jaren 70? Je mag het nu droppen in de Joe-app. Ik heb al zo'n klein vermoeden wie de winnaar gaat zijn. Maar ja, ik ga niet te luid zeggen of Jan gaat al beginnen gieren en brullen. Maar kijk, ik heb niks verklapt. Dank je wel alvast.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Maar eerst de 4 uurtje, hè?
0: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
2: Dat is een kiwinner.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
4: In mei verlengen we bij Lapeyre onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. Maak nu je afspraak. Lapeyre. Wij maken alle oren blij.

You got it! Ja, en dat is echt wel waar, want zo'n zalige suggesties qua songfestival liedjes uit de 70s. Ik ga er straks eens een paar overlopen en dan ja, de zware taak om er eentje uit te pikken en helemaal te draaien vanmiddag. Goo Goo Dolls brengen al wat rust in ons hoofd. Het zal nodig zijn met Iris.

0: geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En dus kunnen we meteen naar een nieuwke bij Joe. Alex Warren en Fever Dream, die komt er zo meteen aan. Naar Black Box en Ride on Time. Heerlijke sound van die end of the 80s. Hier gaan we. Goedemiddag.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Brecht van Meijerhout.

Fever Dream van Alex Warren, nieuw bij Joe. En ja, dit kwam er allemaal al binnen qua suggesties over het Songfestival Jaren 70. Daar zitten we nu in. En ja, deze. Moest er gewoon bij natuurlijk heel veel binnengekomen. Maar, en dat is toch wel een verrassing. Er is er eentje die deze ABBA en Waterloo voorbijgestoken heeft. Echt waar. De meeste inzendingen kwamen niet binnen voor Waterloo. Stel je voor, dus ik ben benieuwd wat het uiteindelijk wordt. Want ik ga voor de grootste gemene deler dit uur. Dit kwam bijvoorbeeld ook binnen. Ook door meerdere mensen aangevraagd. Lisbeth Driessen onder andere. Eres tú van Mosedares.

0: Simons onder andere aangevraagd. En dan ook heel veel Franstalig eigenlijk. Ja, bijvoorbeeld dit hier. Ken je dit nog? Marie, Myriam en Oiseau et l'enfant. Raymonda Breugemans brengt hem in herinnering voor ons. En Serge Buvet die gaat dan weer voor een ander Franstalig liedje uit 71. Ze kwamen van Monaco. Séverine en un banc, un arbre et une rue. Het is hier meteen al een Franse les, want dit kwam ook binnen. Brenda. De Catherine Ferry en 1, 2, 3. Ja, dus toch wel heel veel Franstalige liedjes die in onze herinnering zijn blijven plakken in ons geheugen uit de jaren 70 qua Songfestival. Maar wat zal het uiteindelijk worden? Wat is er het meeste binnengekomen? En zal het ook Franstalig zijn? Je zal het zo meteen te weten komen.
1: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
2: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
3: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
2: Met een wel heel bijzondere bagage.
3: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
2: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
3: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
2: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
3: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
4: Goesting in mijn wereldreis.
5: Elke maand.
4: Lekker chillen in paradijs.
5: Elke maand.
6: Win for life.
5: Win for life.
6: Win tot €5.000 elke maand.
5: Elke maand.
6: Je leven lang.
7: Echte liefde begint in een stijlaarts badkamer.
2: Kijk eens, lieveke, wat denkt u? Turquoise, grijs of beige?
8: Maar schatke, elke kleur past perfect bij u.
2: Oh, dat is lief. Maar ik bedoel eigenlijk de tegels, hè. Ja. Welke vind jij het schoonst voor onze nieuwe badkamer?
8: Oh, dat is makkelijk. Degene die jij het schoonste vindt.
2: Nou.
7: Kiezen begint in een stijlaarts badkamer. Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij stijlaarts in Lier, Temse of Roeselare. En onze badkamerexperts regelen alles voor u. Van A tot Z. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.

Bezoek deze namiddag hier in Greatest Hits de mooiste parels van het Songfestival uit de jaren 70, dit uur bijvoorbeeld. En wij dachten dat ABBA met de eer ging gaan lopen, maar nee hoor. De meeste berichtjes vroegen om de winnares van 1972 in plaats van 74. De Duits-Griekse Vicky Leandros en het prachtige Après Toi. Vanaf nu officieel het mooiste Songfestivalliedje uit de jaren 70. Met dank aan jullie Joey's allemaal.

het Songfestival, daar hebben we het de hele namiddag nog over hier in Greatest Hits. Ja, incontournable waren ze natuurlijk, dachten we, ABBA en Waterloo, dat die gingen verkozen worden tot het Songfestivallied van de jaren 70. Maar het is uiteindelijk die eer naar Vicky Leandros gegaan en Après Toi. En zo zijn er dus tal van verrassingen, hè, op Joe op een zaterdagnamiddag als deze. Maar ook in de jaren 80 zijn er magnifieke nummers gemaakt en die hoefden daarom niet meteen te winnen om toch in ons geheugen gegrift te worden. Hè. Het komende uur reizen we door naar de 80's. Eerst een potje pingpong met

0: is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: We vieren een jarige vandaag. En het is er niet zomaar één. De jongste telg van de Jacksons. Weet jij wie? Shania Twain is niet onder indruk. Alweer zijn we als eerste. Na het nieuws van 4 uur. Dit is Bart Bekaert.
2: Goedemiddag. Een grote zoekactie naar een man die al 8 maanden vermist is. Op de Malediven is een reddingsduiker om het leven gekomen. En OHL is kampioen in ons vrouwenvoetbal. Langs de E34 tussen Turnhout en Arendonk is een grote zoekactie aan de gang naar een vermiste man van 56. Hij verdween 8 maanden geleden in Harelbeke in West-Vlaanderen. Er zouden concrete aanwijzingen zijn om daar langs de E34 te zoeken. 130 speurders nemen aan de zoekactie deel. Een cipier van de gevangenis in Haren is aangehouden in een onderzoek rond drugs en corruptie. Dat bevestigt het parket van Brussel. De man zou gsm's en drugs hebben binnengesmokkeld in de gevangenis en zelf ook drugs hebben gebruikt. De man werkte op de vrouwenafdeling. Volgens Sud-Info kreeg hij in ruil seksuele gunsten. Vorig jaar werden al meerdere werknemers van diezelfde gevangenis opgepakt in een gelijkaardig onderzoek. Op de Malediven is een reddingsduiker om het leven gekomen terwijl hij op zoek was naar de lichamen van 4 Italiaanse toeristen. Die waren omgekomen bij een duikongeluk. De reddingsduiker raakte gewond toen hij grotten wilde verkennen op zo'n 50 meter diepte. Hij werd nog bovengehaald en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij later overleden. En in ons vrouwenvoetbal pakt OH Leuven voor de 2e keer op rij de titel. OHL won op de voorlaatste speeldag van Club Brugge met 0-2. En met 7 punten voorsprong kan de nummer 2 Anderlecht hen niet meer inhalen. OH Leuven was trouwens na zijn titelwinst vorig seizoen de eerste Belgische vrouwenploeg die de knock-outfase van de Champions League haalde. Trekken buien over het land van west naar oost, maximaal rond 14 graden. Ook vannacht buien met minimaal rond 10 graden. De komende dagen blijft het nog wisselvallig bij een graad of 15. Vanaf woensdag wordt het warmer en droger.
3: Dit is Joe.

Hey, goedemiddag. Zeg, weet jij wie er vandaag 60 jaar wordt? Dat is niemand minder dan deze madame. Ja, ja, Janet Jackson. En van deze natuurlijk ook. Maar ik ga als verjaardagscadeautje volledig voor haar What Have You Done For Me Lately uit 86. Trouwens, vanavond in Saturday Night Fever wijdt Alain ook extra aandacht aan de jarige Janet. Hij gaat elk uur beginnen met een nummer van haar. Dat is vanaf 6 uur hier bij Joe. Je hoort ze, Janet Jackson, na deze...

0: Janet Jackson, 60 vandaag. En straks komt grote broer ook nog langs trouwens hier bij Joe. We blijven in de 80s. Want vandaag het Eurovisie Songfestival en dus konden we er niet omheen. We gaan al de hele namiddag op schattenjacht naar de mooiste, de beste, de meest memorabele songfestivalliedjes uit 3 decennia. En dit uur zitten we regelrecht in de jaren 80. Ik heb al zo'n vermoeden wat goed gaat scoren. Maar verras me vooral maar met jouw suggestie. Misschien wel een verborgen parel, vind ik altijd leuk. Jouw favoriete Eurosongnummer uit de 80's. Het mag allemaal binnenkomen via de Joe-app. Waarvoor dank.
1: Dit is Joe.
2: Good times.
1: Great music. This is true.

0: jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
1: Ah, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be. Peugeot.
3: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen, zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
6: Ja!
7: Carrefour.
8: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
9: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
10: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
9: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Niks gaat boven modeweek bij Gix.
11: Schatteke, ik heb 2 tickets geboekt. Wij gaan samen naar Parijs. We kunnen zelfs gaan shoppen.
12: Shoppen in Parijs? Maar zoet, het is modeweek bij Gix.
11: Ah, maar dan gaan we naar Gix, hè?
12: Ah, mais oui, chérie.
13: Gix merkt je op. Duik de lente in bij Gix. Geniet van 15% korting op de hele collectie voor dames, heren en kids. Tot 16 mei in de winkels en tot 17 mei online op gix.be. Gix merkt je op.

En ja, Don't Bring Me Down. En dat doen ze zeker niet hoor bij Joe Gold. Want daar hoor je ze wel regelmatig, die fantastische digitale zender van ons. Hè. En laat deze meimaand nu net vinylmaand zijn daar. Je hoort er onze Raf bijvoorbeeld, elke namiddag. En die heeft elke dag deze maand een bekende Vlaming te gast die een iconisch vinylalbum in de kijker zet. En dat album gaat dan in de Joe Gold platenkast die jij op het einde van de maand kan winnen. En daar zullen zomaar eventjes 100 vinylplaten in zitten. De allerbeste dan nog wel, hè. Dus ik zou toch eens een uitstapje naar Joe Gold maken. Allee, af en toe, hè. Want Aerosmith mag je wel niet missen zometeen na One Republic.

0: I don't want to miss a thing, Aerosmith. En als jij niets wil missen van het Songfestival vanavond, dan heb ik iets heel leuks om je er een beetje op voor te bereiden. Hè? Allemaal suggesties sturen over ja, Songfestival liedjes uit de jaren 80. Daar gaat het over. Zalige voorstellen alweer. Ik laat al een paar kanshebbers op je los. Zometeen.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Brecht van Meijer.

0: Natalia. En ondertussen heb jij weer gretig gestuurd in de Joe-app. Allemaal leuke suggesties voor straks, hè. Welke gaan we voluit draaien uit de jaren 80? Het Eurovisie Songfestival, dat is het thema vanmiddag. In Greatest Hits, en dit kwam al binnen.
1: Een vrienden, een beetje zonne.
0: Het kon niet anders zijn, natuurlijk. Een beetje vrienden, Nicole. En het is nog altijd actueel, meer dan ooit. Elke kolenkaars die heeft deze doorgestuurd. En Karel de Walen, en ook nog iemand anders trouwens, het kwam meermaals binnen, die stuurde een verborgen parel. Ken je dit nog? Een grappig duo. Lazy Bums. Met hun Lazy Bums eindigde op de 8e plaats met 73 punten op het Songfestival van 87. Dat was in Brussel toen, hè, na de winst van Sandra Kim. En Karel stuurt, ik heb nog een tip. Bekijk ook eens de legendarische videoclip. Voilà, dat is wel al een kans hebben natuurlijk, want het is een verborgen parel. Je weet dat ik daar gevoelig voor ben. Ook dit kon niet ontbreken in het overzichtje. Marleen, partie pas sans moi.

0: De Noorse inzending, Klaas weet het nog heel goed. Dat was in 1985. En dit komt uit 81. Voor de UK was het zeker, hè? Bucks Fizz en Making Your Mind Up. Ashley de Keizer heeft deze aangevraagd. Dit vindt zij de leukste uit de jaren 80 qua Eurovisie Songfestival liedjes. Maar wat is er het meeste binnengekomen? Ik heb nog geen J'aime la vie gehoord. Maar ja, dat zou het kunnen zijn. We zullen het horen zo meteen.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
2: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
4: Dat is een kiwinner.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
6: Good times.
7: Great music.
8: Great music.
7: Dit is Joe.

dit leuke woordspelletje gaat al jaren mee natuurlijk. Summer Sun met de O van zoon, inderdaad, Texas bij Joe. Het is Greatest Hits deze namiddag. En daarom mag jij dus allemaal voorstellen doen. Het gaat over dit hier, hè. Het Eurovisie Songfestival, want vanavond ja, gaan we er niet omheen kunnen. Circus of geen circus, ik weet niet wat jij ervan vindt. Ik zie hier soms wel berichtjes passeren met een gezouten mening. Dat mag allemaal. En ik ga voor degene die het meest binnengekomen is. En dat is dus niet J'aime la vie van Sandra Kent. Een beetje hetzelfde als daarnet, het vorige uur. Dacht ik echt, ja, oké, het is gewoon al in de chacos voor ABBA en Waterloo. Maar het werd uiteindelijk Vicky Leandros. En nu is het zelfs een liedje dat eigenlijk niet gewonnen heeft in der tijd. Het stond zelfs maar, ja, maar vijfde op 19 deelnemers. En dat was Alice en Battiato en I treni di Tozzeur. Maar het is de jaren nadien veel gedraaid. Want het was zo'n mooi nummer. En er waren ook zo drie mezzosopranen, klassiek geschoolde mezzosopranen, die naast elkaar stonden. In de kleuren van de Italiaanse vlag. De ene dus groen, de andere rood en de andere wit. Maar ze stonden in de verkeerde volgorde. Dus de vlag was niet helemaal juist. En ja, die stonden daar de hele tijd stil, tot ze daar 8 seconden lang hun tonen mochten te berde brengen. Want het meeste was natuurlijk gereserveerd voor Alice en Battiato. En die krijg je nu te horen. Dit wordt weer weggedromen met I treni di Tozzeur. De keuze van Jessica, van Brenda, van Serge, van Sonia en ga nog zomaar door. Wat een verrassing. Heel fijn om dat toch eens terug te horen.

0: Ja, Papa Chico. Ik weet nog dat dat een clown ook was op de tv in der tijd. Dus altijd wel een beetje verwarrend als ik deze hoor van Tony Esposito. Zit er alweer het laatste uurtje Greatest Hits aan te komen? Zeg, we gaan nog eens alles geven en spoelen door naar de 90s. Op zoek naar het allermooiste songfestivalnummer uit dat decennium. Pink Floyd zit er een Wall of Sound weer op. Hier komen ze met Another Brick in the Wall.
1: Good times, great music. Dit

0: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
1: Wat? 3?
0: Yep. Go for info naar telenet.be.
2: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
3: Oh my god, mama, dank u!
4: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. Voorwaarden op jbc.be.
5: Hey, goedemiddag. Laatste uurtje Greatest Hits op zaterdag met Meatloaf, Lionel Richie en Coldplay. En eerst en vooral die Invisible Touch van Genesis. Maar toch eerst even naar het nieuws, want het is precies 5 uur. Er is Bart Beekaert.
6: Goedemiddag. De bestuurder van het zware ongeval in Braschaat reed zonder rijbewijs. Bultrugwalvis Timmy is dood. En Ohaal is kampioen in ons vrouwenvoetbal. De bestuurder van het zware ongeval in Braschaat had geen rijbewijs. Dat bevestigt het Antwerpse parket. Het gaat om een jongen van 17. Hij botste met een auto met 4 passagiers, allemaal minderjarigen, tegen een boom. Een jongen van 16 kwam daarbij om het leven. Alle andere inzittenden raakten zwaar gewond. 1 van hen is nog in levensgevaar. Het ongeval wordt verder onderzocht, zegt collega Katrien Salens.
7: Camerabeelden in de buurt worden verzameld, getuigen worden gehoord. Er wordt ook onderzocht of de inzittenden hun gordel aan hadden en of er sprake kan zijn van rijden onder invloed van alcohol of drugs. Ik hoor ook dat die jongeren blijkbaar samen op een feestje waren, hier even verderop in dezelfde straat.
6: Het staat al vast dat de bestuurder veel te snel reed. In Brussel is de Pride Parade aan de gang. Duizenden mensen doen daaraan mee uit steun voor de LGBTQI-gemeenschap. Het is de 30e editie. Het thema is When Times Get Darker, We Shine Bright Together. Omdat de LGBTQI-plusrechten onder druk staan. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen trekken zo'n 1000 mensen door de straten. In de stad vindt straks het Eurovisie Songfestival plaats. De actievoerders vinden het niet kunnen dat Israël mag meedoen. Collega Aagje van Tomme is daar.
8: No stage for genocide, roepen ze. Het is een rustige betoging. De grootste wel die we sinds het begin van deze week hier gezien hebben in Wenen. Ze zullen nog doorstappen tot ongeveer op 400 meter van de Wiener Stadthalle, waar het Songfestival plaatsvindt. Dichter mogen ze van de politie niet komen.
6: Mogelijk volgt er straks nog protest in de zaal tijdens de act van Israël. Er zijn wel heel wat extra veiligheidsmaatregelen genomen. Bultrugwalvis Timmy is dood, dat meldt het Deense persagentschap. Gisteren was op het Deense eiland Anholt een dode walvis aangespoeld en het blijkt wel degelijk om Timmy te gaan. Die was eerder met een grote reddingsactie terug naar de Noordzee gebracht nadat hij was gestrand voor de Duitse kust. Bioloog Kelle Moreau.
9: De inschatting was dat het sowieso slecht zou aflopen. Enerzijds omdat natuurlijk ervan uitgegaan wordt dat er voorafgaand aan die lange reeks van strandingen al gezondheidsproblemen waren. Maar ook het feit dat dat dier daar zo lang heeft gelegen in ongunstige omstandigheden, waarbij het eigen gewicht drukt op de organen, waarbij het zoutgehalte te laag is.
6: In ons vrouwenvoetbal pakt OH Leuven voor de 2e keer op rij de titel. OHL won op de voorlaatste speeldag van Club Brugge met 0-2. En met 7 punten voorsprong kan de nummer 2, Anderlecht, hen niet meer inhalen. OH Leuven was trouwens na zijn titelwinst vorig seizoen de eerste Belgische vrouwenploeg die de knock-outfase van de Champions League haalde. En in play-off 2 van ons mannenvoetbal spelen Charleroi en Westerlo op dit moment tegen elkaar. Bij het begin van de tweede helft staat het 0-0. Vanavond op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Vannacht komen er meer wolken opzetten met buien. Morgen buien met kans op onweer, maxima tot 16 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.
10: Dit is Joe.

maart 2022 in de O2 Arena in Londen. Toen stonden ze het laatst samen op het podium, hè, deze Genesis. En daarna begon de miserie voor Phil Collins. En nu heeft hij 24 uur op 24 een verpleegkundige nodig, zei hij nog begin dit jaar. Invisible Touch bij Joe. We gaan voor een regelrechte 90s ballad van Meatloaf naar Shapeshifters. En ja, de jaren 90, daar gaan we eens goed induiken, hè, met z'n allen. Vissen ze weer op, parels uit de pop. Ik vertel je

1993, toen kon het nog, hè, met veel pathos zo'n ballade brengen. Meat Loaf slaagde er na jaren weer eens in. En ja, de jaren 90, daar gaan we volledig voor, hè, dit uur. Songfestivalkoor dit weekend. En dus ga ik dit uur heel graag samen met jou op zoek naar het allerbeste songfestivalliedje uit de jaren 90, de 90s. Je mag gerust een beetje chauvinistisch zijn, maar ons ook doen reizen naar een ander land, dat mag allemaal, hè. Drop het maar in de Joe-app. Merci.

0: Ah, heerlijk dit, hè. Dit soort liedjes hoor je de hele dag door op Joe Gold met het beste uit de jaren 60, 70 en zelfs een vleugje 80 en 50. Met elke vrijdag de Retro 5 met Ronnie Mossuus. Zo'n fijne show om je weekend mee in te zetten. All Night Long Lionel wil de hele nacht wel doorgaan. Na Jelly Roll, nieuw bij Joe, die I'm Good, die hoor je zo meteen.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
2: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
1: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
3: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
6: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
7: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
8: 30 jaar Milking. De eerste show was in no time uitverkocht. En daarom staan ze niet één keer, maar twee keer in de AFAS Dome in Antwerpen. Milking Forever op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober. Info en tickets via afasdome.be samen met Joe.

All Night Long, ja, zo gaat die heten. Hè? Een nieuwe musicalfilm van Disney, waar ze het hele catalogus van die lieve mensen erdoor gaan draaien. Een groots project, zeggen ze, in de stijl van Mamma Mia. En Lionel is het ook mee aan het opvolgen, dus dat komt zeker goed. Weer zo'n fijne film om van te genieten. Coldplay en Talk.

0: Laatste keer naar het Eurovisie Songfestival en Greatest Hits zometeen. De jaren 90 hebben weer heel wat mooie voorstellen opgeleverd. Ik zet er zometeen al een paar op een rij.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Brecht van

Set Fire to the Rain. En dat heb jij ook gedaan in de Joe-app alweer. Want we gingen naar de jaren 90 met het Eurovisie Songfestival. En dit kwam binnen. Cindy vindt dit het leukste liedje uit de jaren 90 in de Songfestival-catalogus. Melanie Cole en Die Wie. Weet je dat nog?

0: halen, die gaat voor dit pareltje. En dit was zowat het enige stukje zang. Want de rest was instrumentale, weet je dat nog? Secret Garden en Nocturne. Daar zouden we wel een beetje in slaap bij vallen, denk ik. Maar het is altijd mogelijk. Brenda van Verre is er ook weer bij, zo wou deze. Vrede van Ruud Jacot, dat was ook een zalig liedje. Hè. En die komt ook altijd terug haar liedje brengen op zo van die songfestivalfeesten die gehouden worden. Zeg, Gwen Vermeulen en ook Pascalien Hellebuik, die hebben hetzelfde idee. Ze willen heel graag... Ja, weet je wat, ik zal Pascalien laten horen, want die heeft iets ingesproken. Even luisteren.
1: Allee, Charlotte Nielsen, Take Me To Your Heaven. Van een en eten. Allee, voilà, hopla. Witte bollen hebben, helemaal huis met eten.

0: dit is mogelijk. Oh, het wordt weer een moeilijke keuze, maar ik ga ervoor moeten gaan. Na dit.
1: Vanavond bij VTM. Quizduels op het scherpst van de snee. In The Floor. En bij VTM 2 wordt Keanu Reeves geen rust gegund in John Wick. Je ziet het vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
3: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
2: Ja, of twee abonnementen, of...
3: Twee! Dan kan ik mezelf volgen!
4: Of is dat vals spelen?
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
5: Code Yellow!
6: Vandaag is het gekke zaterdag. Dus pizza time bij Domino's Pizza. Afhalen kan vandaag al vanaf 6 euro. Bestel op domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
5: Code Yellow!
2: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
7: Wat? 3?
2: Yep. Go for info naar telenet.be.
8: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
7: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
8: Op en top, professioneel. Met de pro van Profel. Dat beloven wij.
7: Ah, Profel.
8: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
9: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
10: Koop lokaal. Voilà.
9: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
11: Dit is Joe.
12: Joe.
11: Good times.
12: Great music.

I Wanna Be The Only One. Ja, en dat is er uiteindelijk toch geworden. Want er is maar één die ik helemaal mocht draaien. Dat is nu eenmaal de regel van deze Greatest Hits. Elke zaterdag en zondag namiddag. Eentje dat voluit gedraaid wordt op Joe. En ja, ik ging de vorige uren voor de grootste gemene deler. Zoals ik het altijd zeg, hè, voor degene die het meeste binnengekomen is. Dus de meest populaire. Maar nu, ja, ook wel een tweetal keer binnengekomen. Kurt heeft die aangevraagd en ook Inge. Het favorietje van Inge was namelijk Amar Quinn met The Voice. En Kurt zegt daar ook over dat het de winnares was in 1996 voor Ierland. Dat is waar. Het was toen de vierde opeenvolgende overwinning voor Ierland. En het jaar daarna zouden ze nog eens winnen, zeg. 7 keer in totaal al gewonnen. Maar vanavond zijn ze er om de gekende reden niet bij, hè, Ierland. En nogthans zo'n songfestivalland. En ja, die Voice is, zegt Kurt, sindsdien nooit meer op de radio gekomen. Daar gaan we nu iets aan veranderen. Dit is ze, Amar Quinn.

Doobie Brothers nemen straks met onze trein naar Saturday Night Fever met Alain, die dus ook de jarige Janet Jackson, 60 vandaag, nog eens in de spotlights gaat zetten. Elk uur begint hij met een track van haar. En we rollen er al lekker in die zaterdagavond. Luister maar. Want dit is Cyril en Stumbling In. Veel plezier nog op je zaterdagavond bij Joe.

0: optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
1: Maak je maar klaar voor 3 uur pure kwaliteitsradio. Playlist gewikt en gewogen om je 3 uur lang te doen swingen. Alain Klaas heeft hem weer voor je. Saturday Night Fever. Na het nieuws van 6 uur, dat krijg je van Bart Beekaert.
2: Goedenavond. De bestuurder van het ongeval in Braschaat reed zonder rijbewijs. Walvis Timmy is dood en in play-off 2 wint Westerlo van Charleroi. De bestuurder van het zware ongeval in Braschaat had geen rijbewijs. Dat bevestigde het Antwerpse parket. Het gaat om een jongen van 17. Hij botste met een auto met 4 passagiers, allemaal minderjarigen, tegen een boom. Een jongen van 16 kwam daarbij om het leven. Alle andere inzittenden raakten zwaar gewond. Eén van hen is nog in levensgevaar. Het ongeval wordt verder onderzocht, zegt collega Katrien Salens.
3: Camerabeelden in de buurt worden verzameld, getuigen worden gehoord. Er wordt ook onderzocht of de inzittenden hun gordel aan hadden en of er sprake kan zijn van rijden onder invloed van alcohol of drugs. Ik hoor ook dat die jongeren blijkbaar samen op een feestje waren, hier even verderop in dezelfde straat.
2: Het staat al vast dat de bestuurder veel te snel reed. In Brussel is de Pride Parade aan de gang. Duizenden mensen doen daaraan mee uit steun voor de LGBTQI-gemeenschap. Het is de 30e editie. Ook nu staan de rechten van de LGBTQI-gemeenschap nog steeds onder druk, zeggen deze deelnemers.
4: Het is absoluut nog nodig, en zeker als je hoort dat in landen nog mensen worden vermoord om het feit dat ze anders zijn.
5: We zijn enerzijds super blij dat we dat hier ook mogen tonen in de straat. Maar we zijn natuurlijk ook indachtig van hoe dat het ergens anders aan toe gaat.
2: In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen trekken zo'n 1000 mensen door de straten. In de stad vindt straks het Eurovisie Songfestival plaats. De actievoerders vinden het niet kunnen dat Israël mag meedoen. Collega Aagje van Tomme is daar.
6: No stage for genocide, roepen ze. Het is een rustige betoging. De grootste wel die we sinds het begin van deze week hier gezien hebben in Wenen. Ze zullen nog doorstappen tot ongeveer op 400 meter van de Wiener Stadthalle, waar het Songfestival plaatsvindt. Dichter mogen ze van de politie niet komen.
2: Bultrugwalvis Timmy is dood, dat meldt het Deense persagentschap. Gisteren was op het Deense eiland Anholt een dode walvis aangespoeld en het blijkt wel degelijk om Timmy te gaan. Die was eerder met een grote reddingsactie terug naar de Noordzee gebracht nadat hij was gestrand voor de Duitse kust. In play-off 2 van het voetbal heeft Westerlo met 0-1 gewonnen van Charleroi. Westerlo komt naast Racing Genk en Standaard aan de leiding, maar die ploegen spelen straks nog tegen elkaar. In de ronde van Italië heeft de Ecuadoraan Jonathan Narváez de 8e rit gewonnen. Hij had een halve minuut voorsprong op de Noor Andreas Leknessund. De Portugees Alfonso Eulalio blijft leider in het klassement. In de ronde van Hongarije is Tim Merlier zijn leiderstrui kwijt. De Zweed Jacob Söderqvist won de 4e rit vandaag en neemt zo de leidersplaats over. De rit werd ingekort door het slechte weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Vannacht komen er meer wolken opzetten met buien. Morgen buien met kans op onweer, maximaal tot 16 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.
7: Dit is Joe.
8: Saturday Night Fever met Alain Klaas.

Voor de gelegenheid hebben we de studio vol met slingers gehangen. Want er is er eentje, jarig vandaag. Janet Jackson viert een hele bijzondere verjaardag. Ze is geboren op 16 mei 1966. Ze wordt dus 60 vandaag. Ze heeft een grappige foto op haar Instagram gezet, waarop ze een sjerp draagt met daarop 60licious. Goed gevonden, vind ik. En daarom mag ze elk uur van deze Saturday Night Fever beginnen. De eerste in het trio was When I Think of You. Die hit scoorde ze toen ze ook een ronde leeftijd had. Ze was 20 in 1986. Fijne zaterdag. Janet mocht het toon zetten voor 3 uur lang fijn dansbaar materiaal. Nog net iets langer eigenlijk. Want met de party die we erachteraan breien is het 6 uur lang genieten. We weten al dat we Janet een paar keer zullen hebben. Maar wat is het de komende minuten? Wel zometeen een nummer waarvan ik bijna durf wedden dat je het al meer dan 20 jaar niet meer hebt gehoord. The Temperer, If You Buy This Record. Die is erna Get Lucky van Daft Punk en Pharrell Williams.

Dit was toch echt wel straffe marketing aan het einde van de 90's. Als je deze plaat koopt, wordt je leven beter. Ik weet niet of het bij iedereen heeft gewerkt, maar slim was het in ieder geval. En ook die sample die ze gebruikten van Madonna, Material Girl, het klonk meteen bekend in de oren. The Temperer dus, and if you buy this record, your life will be better. We zijn op weg naar de Bee Gees. Die hebben ooit één bijzonder vruchtbare namiddag gehad. Ze zijn begonnen met een wit blad en op het einde van de dag stonden daar drie wereldhits op. Tragedy was er één van. Die gaan we zo meteen draaien. Eerst een groep die maar twee keer een hit heeft gehad en er nog één keer onder een andere naam als Al Hudson and Partners, You Can Do It. Maar die werd dan uiteindelijk omgedoopt tot One Way. En die kennen we vooral van dit nummer hier, Let's Talk About Sex.

0: foto's maken in Mexico.
1: Win for Life. Win for Life. Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.

0: nieuw bij Joe.
1: Just remember we're forever young. Hey, ik ben DJ Licious.
2: Hey, Milo hier.
0: DJ Licious en Milo, Forever Young. Joe.

0: Forever Young.
1: Het is toch wel een bijzondere combinatie. Twee Belgen, al moeten we de ene vooral in L.A. zoeken tegenwoordig en de andere achter een draaitafel ergens in de wereld, op Tomorrowland bijvoorbeeld. Dat is het leven van DJ Licious en de andere is dus Milo. Die twee samen, dat is een goede match. Forever Young, zo heet de nieuwe single. En Vogue is de volgende in Saturday Night Fever, Don't Let Go Love. Eerst een single die bijna niet was uitgebracht. De platenfirma vond dat er te veel geroezemoes op te horen was. Het is opgenomen tijdens een feestje en er zit dus ook wat achtergrondlawaai bij, maar dat maakte het misschien wel net opvallend. Deze Got To Give It Up van Marvin Gaye.

Dit wordt door nogal wat mensen de ultieme house classic genoemd. Hij komt uit 89 en ik ben er zeker van dat nogal wat mensen de afgelopen minuten met een gelukzalige glimlach naar de radio hebben gekeken, terugdenkend aan die fijne momenten van toen. En de tekst was ook wel mooi eigenlijk, over een betere wereld met meer eenheid. Bijna 40 jaar later, bijzonder actueel moeten we toch wel toegeven. Joe Smooth and the Promised Land. We trekken naar het zuiden, zometeen gaan we naar Spanje. In 84 scoorde Ivan een hitje met Fotonovella. Eerst maken we nog een tussenstopje op weg naar Spanje, dat is dus in Frankrijk. En daar vinden we deze Superman Lovers met Starlight.

0: Domino's Pizza. Afhalen kan vandaag al vanaf 6 euro. Bestel op domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
1: Alles wat je weet over A-mode. Start.
2: Ah, dat weet ik. Mode voor het hele gezin. Ja, voor elk seizoen een perfecte look. Meer dan 50 kwalitatieve en betaalbare modemerken. Winkels in Aardrijke, Brugge, Oostende, Poperingen, Veurne en Waarschoot. Online shoppen op de webshop. Leuke voordelen met de family card. En stop de klok.
1: Nieuwe hippe looks voor elke dag. Dat is A-mode. Ontdek de laatste trends voor het hele gezin in onze winkels en op amode.be.
2: A-mode. Familie van mooie merken.
3: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

Alles leek erop dat Ivan zijn leven vooral zou doorbrengen op de grasmat. Het was een bijzonder beloftevolle voetballer. Hij speelde dan ook bij een echte topploeg, Real Madrid alstublieft. Maar een zware blessure maakte een einde aan die sportcarrière. En het grappige is dat hij daarna bijzonder succesvol werd in iets anders, in de top 40. Helaas is het maar één keer gelukt, maar toch een grote hit in 84. Dus Ivan en Fotonovella. Jocelyn Brown is er binnen enkele minuten in Saturday Night Fever met Somebody Else's Guy. Eerst een toepasselijk nummer, want we hebben behoorlijk wat nattigheid over ons gehad de afgelopen dagen. Het gaat over de regen. Naked zou ik niet meteen aandurven, want het is toch wel erg koud op dit moment. Dat lijkt me niet zo'n goed idee. Maar die combinatie zorgde wel voor een tof nummer. Naked in the Rain. Dit is Blue Pearl.

In het midden van de 80's hebben we kennis gemaakt met deze indrukwekkende stem van. Dat was er eigenlijk net voor. 1984, Jocelyn Brown en Somebody Else's Guy. Dat was de voorlaatste dit uur. Na het nieuws zetten we ons feestvarken nog eens in de spotlight. Dat is de jarige Janet Jackson. Zij mag elk uur openen vandaag. All For You zal het zo meteen zijn. Eerst nog deze remix. Pnau heeft ervoor gezorgd. Dat is een producer uit Australië. Die kreeg de vraag van Elton John om een remix te maken. En hij dacht bij zichzelf, ik ga er zoveel mogelijk nummers van die man insteken. En dat is heel goed gelukt. Het zijn er vier geworden. Onder andere Rocketman en Sacrifice. Dit is hem. Samen met Dua Lipa in Cold Heart.

0: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
1: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
0: Ja, of twee abonnementen, of...
1: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Go Yellow!
0: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
4: Dus ook voor klanten.
0: Yep. Go for info naar telenet.be.
5: Dit is Joe. Het nieuws van 7 uur.
6: Goedenavond. In Modena in Italië is een auto ingereden op een menigte. Daarbij zijn verschillende gewonden gevallen. Sommigen zijn er erg aan toe. De bestuurder stapte daarna uit en probeerde te vluchten. Toen omstaanders hem wilden tegenhouden, stak hij met een mes. Hij kon overmeesterd worden en de politie heeft hem opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat hem bezielde. Vakbonden en werkgevers vragen uitstel voor de stemming over de centenindex. Dat schrijven ze in een open brief aan premier Bart De Wever. Met die centenindex wil de regering bruto lonen en uitkeringen boven 4000 euro niet meer volledig indexeren. Vakbonden en werkgevers hadden een alternatieve regeling voorgesteld, maar daar ging de regering niet in mee. Ze vragen nu meer tijd om het kostenplaatje te berekenen en dat er dan pas wordt gestemd. In Brussel is de Pride Parade aan de gang. Duizenden mensen doen daaraan mee, uit steun voor de LGBTQI+ gemeenschap. Het is de 30e editie. Ook nu staan de LGBTQI+ rechten nog steeds onder druk, zeggen deze deelnemers.
7: Het is absoluut nog nodig, en zeker als je hoort dat in landen nog mensen worden vermoord om het feit dat ze anders zijn.
8: We zijn van enerzijds super blij dat we dat hier ook mogen tonen in de straat. Maar we zijn natuurlijk ook indachtig van hoe dat het ergens anders aan toe gaat.
6: In play-off 2 van het voetbal heeft Westerlo met 0-1 gewonnen van Charleroi. Westerlo komt naast Racing Genk en Standaard aan de leiding, maar die ploegen spelen op dit moment nog tegen elkaar. In de ronde van Italië heeft de Ecuadoraan Jonathan Narváez de 8e rit gewonnen. Hij had een halve minuut voorsprong op de Noor Andreas Leknesund. De Portugees Alfonso Eulalio blijft leider in het klassement. In de ronde van Hongarije is Tim Merlier zijn leiderstruik kwijt. De Zweed Jacob Söderqvist won de 4e rit vandaag en neemt zo de leidersplaats over. De rit werd ingekort door het slechte weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Vannacht komen er meer wolken opzetten met buien. Morgen buien met kans op onweer, maximaal tot 16 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.
5: Dit is Joe.
9: Saturday Night Fever met Alain Klaas.

0: tip voor Janet Jackson.
1: Dit is Joe.
0: Ze is 60 geworden vandaag. 60licious noemt ze het zelf. En als je die leeftijd bereikt en je bent een icoon in de dance, dan verdien je het gewoon om elk uur in de bloemetjes gezet te worden. En dat gebeurt dus vandaag. Ze mag telkens na het nieuws. Deze keer dus met All For You. Daar was een groep uit Italië bijzonder gelukkig mee. In die we wel eens draaien in Saturday Night Fever trouwens. Change, hun single Glow Of Love, was de basis voor die All For You. Zelf had Change daar geen succes mee gehad, maar ze mochten dus toch langs de kassa passeren dankzij Janet Jackson. Fijn dat je luistert. De stem van de volgende zal je herkennen als de stem die Gonna Make You An Offer You Can't Refuse zong in de 70s. Jimmy Helms, die werd later zanger van London Beat. Die zijn er zometeen na deze indrukwekkende debuutsingle van Luther Vandross, Never Too Much.

Het zal je toch maar gebeuren. Dat je een eenvoudig nummer opneemt dat vooral draait rond die shubaupaup. En een paar maanden later sta je plots op nummer 1 in 25 landen. Nou, het overkwam Jimmy Helms als zanger van de London Beat en I've Been Thinking About You. The Weeknd heeft een boodschap voor de engeltjes daarboven, geloof ik. Save Your Tears. Ja, we hebben nu genoeg regen gehad, hè. We draaien hem zo meteen na Club Nouveau. Die zijn aan de slag gegaan met een klassieker van Bill Withers. Dat is de man die we kennen van die lange noten in Lovely Day. Een andere van hem is...

0: je op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
1: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
2: Met een wel heel bijzondere bagage.
1: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
2: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
1: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
2: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
1: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
3: Autoguur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
4: Vandaag is het gekke zaterdag. Dus pizza time bij Domino's Pizza. Afhalen kan vandaag al vanaf 6 euro. Bestel op domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
5: Niks gaat boven modeweek bij Geeks.
6: Schatteke, ik heb 2 tickets geboekt. Wij gaan samen naar Parijs. We kunnen zelfs gaan shoppen.
5: Shoppen in Parijs? Maar zoet, het is modeweek bij Geeks.
6: Ah, maar dan gaan we naar Geeks, hè?
5: Ah, oh, maar oui, chérie. Geeks merkt je op. Duik de lente in bij Geeks. Geniet van 15% korting op de hele collectie voor dames, heren en kids. Tot 16 mei in de winkels en tot 17 mei online op geeks.be. Geeks merkt je op. Dit is Joe.
7: Joe.
5: Good times.
7: Great music.

Ze werd omschreven als de protégé van Prince. Hij was er helemaal weg van en hij produceerde voor haar A Love Bizarre, Sheila E. in Saturday Night Fever. En die staat trouwens nog steeds regelmatig op het podium en de drumstokjes vliegen ook nog altijd even heftig in het rond als 40 jaar geleden, want ze drumt dus ook. We gaan naar een van de nevenprojectjes van Maurice White binnen enkele minuten. Die kennen we vooral van Earth, Wind and Fire, maar daarnaast hield hij zich ook bezig met The Emotions. Van zodra die zo meteen beginnen, zal je wel aan EWF, aan Earth, Wind and Fire denken, want dat komt duidelijk uit dezelfde stal. The Best of My Love,

Fever met Peaches and Herb. Er zijn behoorlijk wat peaches gepasseerd in de loop der jaren. 7 verschillende vrouwen hebben de rol gehad. Maar ze moesten dus wel tevreden zijn dat ze als peaches werden aangesproken. Want zo heette de groep nu eenmaal. Ze hebben 1 nummer dat perfect in onze Quiet Storm past. En dat is Reunited. Die mag na deze klassieker uit de bovenste helft van onze top 2000. En met de stem van Sarah McLachlan. Delirium and Silence.

reunited and it feels so good. Toch wel mooi hier in onze Quiet Storm. Herb is trouwens ondertussen al lang niet meer met muziek bezig. Hij werkt bij de beveiliging van een rechtbank in de Verenigde Staten. Dat is een carrière switch geweest. Maar ik neem aan dat hij tussen de bedrijven door zijn gouden keel nog wel eens zal laten horen. Peaches and Herb en Reunited. We gaan naar de zomer van 10 jaar geleden met Kungs en Cooking on 3 Burners en This Girl. Nou, en geen Portugal op het Songfestival vandaag. Ze zijn er uitgevallen in die halve finale waar onze Isila tegen alle verwachtingen wel heeft gehaald. Maar wij gaan hier wel naar Portugal in Saturday Night Fever met deze DJ van Ginder, Rui da Silva en Touch Me.

was toch wel een van mijn favoriete groepen uit de jaren 80. En ze kwamen ook van vlakbij, de Time Bandits uit Nederland. En de zanger woont nu nog wat dichter, want hij is naar ons land verhuisd. Elvis Hiddink. Nasty is er bijna. Dat is het derde nummer van Janet Jackson, de jarige Janet Jackson. Dat maakt meteen duidelijk waarom ze zo vaak mag passeren vandaag. Ze is er na het nieuws van 8 uur. En tot die tijd nog een man die een paar hits heeft gehad. Telkens met de basis van een andere single. Hier was het And the Beat Goes On van The Whispers. My

0: Dit is Joe. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. In Modena in Italië is een auto ingereden op een menigte. Daarbij zijn zeker 7 gewonden gevallen. 2 van hen zijn er erg aan toe. De bestuurder stapte daarna uit en probeerde te vluchten. Toen omstaanders hem wilden tegenhouden, stak hij met een mes. Hij kon overmeesterd worden en de politie heeft hem opgepakt. Hij is een man van 30 uit Modena zelf. Het is nog niet duidelijk wat hem bezielde. Vakbonden en werkgevers vragen uitstel voor de stemming over de centenindex. Dat schrijven ze in een open brief aan premier Bart De Wever. Met die centenindex wil de regering bruto lonen en uitkeringen boven 4000 euro niet meer volledig indexeren. Vakbonden en werkgevers hadden een alternatieve regeling voorgesteld, maar daar ging de regering niet in mee. Ze vragen nu meer tijd om het kostenplaatje te berekenen en dat er dan pas wordt gestemd. Over een uur begint in Wenen het Eurovisie Songfestival. Er is veel te doen rond de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Spanje en Nederland, doen daarom niet mee. Al hoort Israël opnieuw bij de favorieten, zegt journaliste Aagje van Tomme.
2: De boekmakers die plaatsen Israël op plaats 5 om het Songfestival te winnen. En los van alle controverse is het ook wel een goed nummer dat goed gezongen wordt door Noam Bettan. Op de eerste plaats dan, volgens de boekmakers, is het nog steeds Finland op de voet gevolgd door Australië en ons land met Isila bingelt onderaan op 1 na laatste.
1: Vannacht komen er meer wolken opzetten met buien, minima rond 7 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer bij maxima tot 16 graden. Ook de volgende dagen wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.
0: Dit is Joe.
3: Saturday Night Fever met Alain Klaas.

En voor de laatste keer hebben we onze feestneus nog eens opgezet. Janet Jackson wordt 60 vandaag en dat laten wij hier niet zomaar passeren. De derde keer dat ze het uur mag openen en deze keer met haar leukste, vind ik zelf. Dan is dat misschien niet de juiste woordkeuze, want ze was behoorlijk boos toen ze het nummer opnam. Ze was lastiggevallen door een groep kerels in Minneapolis. En ze was zo over haar toeren dat ze besloot om een nummer op te nemen en in de studio werd duidelijk dat haar bloed nog altijd aan het koken was in die Nasty. Dit is het laatste uur Saturday Night Fever. Leuk dat je erbij bent. We gaan naar Belgische hitgeschiedenis, naar Belgische dansgeschiedenis uiteraard. En eigenlijk gaat het veel verder dan ons land. Zelfs in de Verenigde Staten kennen ze Technotronic. Want daar heb ik het over. Hun Pump Up The Jam deed het daar bijzonder goed. Een van die andere klassiekers van hen is This Beat Is Technotronic. Die hoor je na Alexis Jordan en

Yo Bogart en Ja Kid K, dat waren de twee achter Technotronic. En hier was er ook nog de rap van MC Eric. This beat is Technotronic. In de paasvakantie van 1990 stond die single in onze top 10. The Romantic, dat is dat geweldige nieuwe album van Bruno Mars. Dat is nu al een tijdje uit. Twee singles zijn er al uitgekomen. De recentste is Risk It All. Ja, die mariachi heeft het nog een beetje moeilijk in de top 40. Komt wat traag op gang. Dat kunnen we niet zeggen van I Just Might. Die had maar 2 weken nodig om helemaal bovenaan te geraken. Bijzonder spectaculair. Ik kan hem nog eens meezingen. Zometeen na deze groep, die we met veel plezier regelmatig uitnodigen hier in Saturday Night Fever. Shakadak. Het zijn echte meesters in catchy piano melodietjes. En dit is er ook zo in. City Rhythm. City Rhythm.

Magenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

Ze komt uit Nederland, deze Lisa Bore. Is een zangeres die heel veel werk heeft gedaan in de schaduw van andere grote artiesten. Zo was ze een van de vaste achtergrondzangeressen van Herman Brood. Maar in 1983 had ze ook één keer zelf een leuk dansetje. En dat was lang geleden van The Break It Out van Lisa. Een jaar eerder stond Sharon Brown in de top 40 met I Specialize in Love. Die draaien we zo meteen in Saturday Night Fever. Eerst naar de zingende tandarts. Ja, enfin, het is te zeggen, hij ging tandheelkunde studeren in Zweden. Maar je weet hoe dat gaat met studenten. Die gaan ook wel eens uit. En om zijn studies te betalen werd hij DJ in een club in Stockholm. Dat was daar allemaal zo succesvol dat van studeren niet veel meer in huis kwam. Hij ging steeds dieper in de dance en maakte dan uiteindelijk ook zijn eigen singles. Onder de naam Dr. Alban. Dit is hem met It's My Life.

binnen een paar maanden wordt hij 86, Tom Jones. Op de single die we daarnet hebben gehad was hij ook al 60 en toen kon hij nog altijd swingen als geen ander. Dat deed hij samen met Moosty op Sex Bomb. Op onze digitale zender Joe Gold hoor ik wel eens If You Could Read My Mind voorbij komen, maar dan in de versie van Gordon Lightfoot. Dat is een echte 70s klassieker, dat hoort daar dus helemaal thuis. Hier in Saturday Night Fever houden we nog net iets meer van die dansbare disco-versie die Viola Wills ervan heeft gemaakt. Die komt eraan eerst naar het Songfestival van 1998. Ja, dat vandaag is ondertussen begonnen, maar ik hoop dat je het met me eens bent dat het 20 jaar geleden toch nog net iets boeiender was om allemaal te volgen. Deze Imani haalde toen de tweede plaats met dit nummer.

straf dat we geselecteerd waren voor de finale. Dat had niemand verwacht. En als het nu straks in de buurt komt van Imani in 98, ja, dan zullen we toch wel serieus van onze stoel vallen. Het zou zomaar kunnen gebeuren. Dana International won toen, maar Imani was dus nummer 2 met Where Are You. En Viola Wills is ook gepasseerd met If You Could Read My Mind. Vorige week hadden we hier een groep die van een eiland naar een grote stad was verhuisd. De Gibson Brothers waren dat. Die gingen van Martinique naar Parijs om daar al hun hits op te nemen. Wel, bij deze vijf broers was het ongeveer hetzelfde. Zij kwamen van Kaapverdië, maar maakten al hun hits in Massachusetts. Dat ligt zo'n 200 kilometer boven New York. Daar ontstonden al die bekende nummers van Tavares en ook deze hier. Heaven Must Be Missing an Angel. Heaven.

Dat zou pas een straffe uitzending van Blind Getrouwd zijn als dit hier wordt gezegd. No romance without finance. Ik zie het nog niet meteen gebeuren. Maar wel een leuk nummer van Gwen Guthrie na Tavares. En zo hebben ze weer bijna allemaal gehad in Saturday Night Fever. We blijven nog wel eventjes in diezelfde vibe doorgaan tot middernacht. Purple Disco Machine is er straks. Lady Gaga met Just Dance. En ook Blue Dabba Dee van Eiffel 65. Het zijn maar drie redenen om te blijven hangen. Maar ik zou er nog veel meer kunnen noemen. Veel plezier met onze Joe Party. Geniet ook nog van je weekend. Wij gaan naar de update van 9 uur. Met de achtergrondzangeressen van Wham. Die begonnen een eigen groepje, hè? Pepsi en Shirley met Heartache. Die hoor je zo meteen. En nu nog Avicii en Aloe Black met Wake Me Up.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. In Antwerpen is vanmiddag het lichaam van een man gevonden op straat voor zijn eigen woning. Hij is mogelijk met geweld om het leven gebracht. Maar het zou kunnen dat hij uit zijn raam is gevallen. Onderzoek moet nu uitwijzen of er kwaad opzet in het spel is of niet. Rond deze tijd begint in Wenen het Eurovisie Songfestival. Er is veel te doen rond de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Spanje en Nederland, doen daarom niet mee. Al hoort Israël opnieuw bij de favorieten, zegt journaliste Aagje van Tomme.
2: De boekmakers die plaatsen Israël op plaats 5 om het Songfestival te winnen. En los van alle controverse is het ook wel een goed nummer dat goed gezongen wordt door Noam Bettan. Op de eerste plaats dan, volgens de boekmakers, is het nog steeds Finland op de voet gevolgd door Australië en ons land met Isila bungelt onderaan op 1 na laatste.
1: Het blijft spannend in play-off 2 van ons voetbal. Standaard en Racing Genk hebben 0-0 gelijk gespeeld. Racing Genk blijft leider met evenveel punten als Standaard. Westerlo volgt op 1 punt. Westerlo won vanmiddag met 0-1 van Charleroi. Vannacht komen er meer wolken opzetten met buien, minima rond 7 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer bij maxima tot 16 graden. Ook de volgende dagen wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.
0: Dit is Joe.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. In Antwerpen is vanmiddag het lichaam van een man gevonden op straat voor zijn eigen woning. Hij is mogelijk met geweld om het leven gebracht, maar het zou kunnen dat hij uit zijn raam is gevallen. Onderzoek moet nu uitwijzen of er kwaad opzet in het spel is of niet. Minister Jan Bon vraagt om de haatreacties op het ongeval in Braschaat te stoppen. Vannacht reed een auto met 5 minderjarigen in op een boom. Eén van hen kwam om het leven. De 4 anderen zijn zwaar gewond. Op sociale media komen heel wat haatreacties onder de artikels over dat ongeval. En dat kan absoluut niet, zegt Jan Bon.
2: Het is het ergste wat je kunt meemaken. En dan zo'n verschrikkelijke commentaar. Ik heb met de redacties al contact genomen om te vragen voor het commentaar te stoppen. Maar ik zou iedereen willen vragen toch enig respect te hebben voor de mensen die hier nu zo zwaar getroffen zijn. Dit gaat elke fatsoen te buiten.
1: De inzittenden zijn allemaal tussen 16 en 17 jaar oud. De bestuurder ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De kans is klein dat de VRT volgend jaar een artiest naar het Eurovisie Songfestival stuurt. Dat heeft een woordvoerster van de VRT vanavond gezegd in een programma voor het festival van start ging. De VRT verwacht van de organisatie een duidelijk signaal tegen oorlog en voor mensenrechten. En dat signaal is er nog niet gekomen, zegt de VRT. Een Canadees die op het cruiseschip Hondius zat, heeft positief getest op het Hantavirus. Dat meldt de Canadese overheid. De passagier was naar Canada overgevlogen en werd daar getest. Hij of zij is met milde symptomen opgenomen in het ziekenhuis in stabiele toestand. Het blijft spannend in play-off 2 van ons voetbal. Standaard en Racing Genk hebben 0-0 gelijk gespeeld. Racing Genk blijft leider met evenveel punten als Standaard. Westerlo volgt op 1 punt. Westerlo won vanmiddag met 0-1 van Charleroi. Op de European Open Judo in Spanje heeft Olivier Naert goud gepakt in de categorie tot 60 kilogram. Hij haalde het in de finale van een Israëlier. Vicky Verscharen haalde brons in de categorie tot 78 kilogram. Vannacht komen er weer meer wolken opzetten met buien, minimaal rond 7 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer bij maximaal tot 16 graden. Ook de volgende dagen wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.
0: Dit is Joe. Joe Park.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. In Diest is een parachutist zwaar gewond geraakt nadat zijn parachute niet volledig open ging tijdens een sprong. Het gaat om een man van 35, een ervaren parachutist. Toen hij uit een vliegtuig sprong, werkte zowel zijn hoofdparachute als zijn reserveparachute niet zoals het hoort. Hij kon zijn val nog deels afremmen, maar raakte toch zwaar gewond. Het parket is een onderzoek gestart. De kans is klein dat de VRT volgend jaar een artiest naar het Eurovisie Songfestival stuurt. Dat heeft een woordvoerster van de VRT vanavond gezegd in een programma voor het festival van start ging. De VRT verwacht van de organisatie een duidelijk signaal tegen oorlog en voor mensenrechten. En dat signaal is er nog niet gekomen, zegt de VRT. Een Canadees die op het cruiseschip Hondius zat, heeft positief getest op het hantavirus. Dat meldt de Canadese overheid. De passagier was naar Canada overgevlogen en werd daar getest. Hij of zij is met milde symptomen opgenomen in het ziekenhuis, in stabiele toestand. In play-off 1 van het voetbal hebben Sint-Truiden en AA Gent 1-1 gelijk gespeeld. In de stand blijft Sint-Truiden derde, AA Gent vijfde. In play-off 2 blijft het spannend. Standaar en Racing Genk speelden 0-0 gelijk. Racing Genk blijft leider met evenveel punten als Standaar. Westerlo volgt op 1 punt. Vannacht komen er weer meer wolken opzetten met buien, minimaal rond 7 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer bij maximaal tot 16 graden. Ook de volgende dagen wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.
0: Dit is Joe.
2: Joe.

have we got

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. In Diest is een parachutist zwaar gewond geraakt en had zijn parachute niet volledig openging tijdens een sprong. Het gaat om een man van 35, een ervaren parachutist. Toen hij uit een vliegtuig sprong, werkte zowel zijn hoofdparachute als zijn reserveparachute niet zoals het hoort. Hij kon zijn val nog deels afremmen, maar raakte toch zwaar gewond. Het parket is een onderzoek gestart. Vlaams minister-president Matthias Diependalen is geen voorstander van de zogenaamde fermettetax. De Boerenbond en Natuurpunt hadden zo'n tax voorgesteld. Voor mensen die een hoeve op het platteland kopen en die ombouwen tot een villa en er dus niet aan landbouw doen. Maar zo'n tax is niet de oplossing, zegt Diependalen.
2: Ik ben er eveneens van overtuigd dat onze open ruimte in Vlaanderen moet beschermd worden. Ik denk inderdaad dat er bezorgdheden zijn die leven bij boeren over het vinden van grond, die heel terecht is. Maar ik denk dat er heel wat andere oplossingen zijn. En we moeten stoppen met in dit land voortdurend te denken dat we de problemen alleen maar kunnen aanpakken met nieuwe belastingen te heffen.
1: Wat die andere oplossingen zijn, moet binnen de regering worden besproken, zegt Diependalen. In play-off 1 van het voetbal hebben Sint-Truiden en AA Gent 1-1 gelijk gespeeld. In de stand blijft Sint-Truiden derde en AA Gent vijfde. In play-off 2 blijft het spannend. Standaar en Racing Genk speelden 0-0 gelijk. Racing Genk blijft leider met evenveel punten als Standaar. Westerlo volgt op 1 punt. Vannacht komen er weer meer wolken opzetten met buien, minima rond 7 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer bij maxima tot 16 graden. Ook de volgende dagen wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger

justice of cause and effect.